0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
13: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
12: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
13: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
12: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
13: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: 5 vrijdagen.
16: 5 toplijsten.
15: 5 genres.
16: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
17: Hey, goedemorgen. We zetten onze tanden meteen in een nieuwe week en in een nieuwe maandag. Ik weet het, het is een stevige brok, maar het is al zo lekker. Welkom bij Nostalgie, Nostalgie Plus liever. En welkom in de Good Morning Show.
18: Your golden years. Nostalgie Plus.
17: Het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
19: Een hele goede morgen. En ik begin met wielrennen, want onze Remco Evenepoel kroonde zich gisteravond in Montreal in Canada tot wereldkampioen in de tijdrijden voor de 4e keer op rij. Naast een eerdere titels in het Schotse Stirling, het Zwitserse Zürich en vorig jaar in de Rwandese hoofdstad Kigali. Evenepoel, nog maar 26, reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna, die zilver pakte. De Fransman Paul Sexas finishte als derde op 1 minuut 13. En won zo het brons. En Evenepoel vertelt waarom hij zo vlot naar de wereldtitel fietste.
20: We durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan ook op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Dus het was echt een tijdrit van hoog niveau en waar alles onder controle was.
19: De ex-voorzitter van de Liberalen, Egbert Lachaert, die stapt uit de vernieuwde partij Anders na 13 jaar en zetelt vanaf nu als onafhankelijke in het Vlaams parlement. Lachaert leidde van 2020 tot 2023 de Liberale Partij, die toen nog Open VLD heette. Maar binnen Anders voelde hij zich niet meer zo goed in zijn vel. En een aantal gebeurtenissen van de afgelopen weken waren voor Lachaert de spreekwoordelijke druppel die de MR deed overlopen, zonder echt details te geven. In Duitsland zit bondskanselier Merz in vieze papieren na de serieuze verkiezingsnederlaag bij de deelstaatsverkiezingen. In Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. De Christen-Democraten krijgen voor het eerst geen zetels in dat deelstaatparlement. De rechtsradicale AfD wint de verkiezingen daar en verdubbelt haar aantal stemmen naar ruim 38%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU van Metz stevig. Die Linke won daar met 25,7%. Metz wil ondanks het verlies toch aanblijven. Ik wil ons land vooruit helpen, zei hij kort na de exit polls. En dan nog voetbal, want in de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond vlotjes de topper tegen Racing Genk met 3-0. Forbes, Lee en Mechelen scoorden de Brugse doelpunten. Door die zege blijft Club derde op een punt van de leiders, Union en AA Gent. En nog gisteravond versloeg Rode Lantaarn Kortrijk Beveren met 1-0. Door die zege staat Kortrijk nu op een gedeelde 16e plaats in het klassement. Samen met Cercle Brugge en KV Mechelen dat nu de Rode Lantaarn heeft. Mechelen dus. En Beveren staat 9e. Veel zon vandaag, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon volop, maximaal rond 20, 21 graden.
17: Dankjewel Bart, tot straks voor de hoofdpunten van het nieuws. Over een klein half uurtje is dat eens kijken naar de weg. 48 kilometer file op dit moment. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 3 kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 10 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. Ook 10 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel van Haasrode tot Bertem. En plus 10 minuten op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde Koningslo. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 7 minuten nu.
2: Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

Dat is een stevig ontbijt hoor. Eieren zitten daarin, pannenkoeken, gebakken aardappelen ook en spek. Maar het is lekker, vraag het maar aan. Supertramp Breakfast in America. En zo zit je in de Good Morning Show. Fijn dat je met ons opstaat. Fijn dat je opstaat met Jeff van Uitsel. Fijn

0: liefde dan niet voor altijd? Chef van Uitzel, en zal je dan nog voor me zorgen? Het is 7:11 en daar is hij dan, onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: In de schoolboeken staat altijd 21 september, start van de herfst.
1: Ja, maar dat is niet zo.
0: Nee?
1: nee, om alle misverstanden te vermijden. De astronomische herfst start pas overmorgen. Woensdag 23 september. En dus niet vandaag. De herfst kan pas van start gaan als de nacht exact even lang is als de dag. En dat is dus pas woensdag 23 september.
0: Oké, goed. Wanneer gaan ze die schoolboeken ooit aanpassen? Want dat is al even, hè, dat wij vertellen dat de 21 september de herfst begint.
1: Ja, klopt, maar dat komt eigenlijk omdat het ieder jaar een beetje anders is. Volgend jaar kan het best zijn dat de herfst op 22 september begint. En ja, ik vermoed dat ze daar een beetje logisch voor de jeugd willen zijn en altijd 21 september nemen.
0: Ja, oké, daar zullen we het dan bij houden, want we kunnen daar nog even over doorbomen. Is het herfst vandaag eigenlijk?
1: Moeder Natuur trekt zich niks aan van de herfst, want het wordt een droge en soms ook zonnige dag. In feite een nieuwe week te beginnen met vandaag. Veel hoge wolken, dat wel, maar de zon weet daar af en toe wel raad mee, kan daar doorschijnen. En die wind, die vervelende wind, valt eindelijk grotendeels weg, zodat het een rustige, aangename, droge maandag wordt bij straks 19 tot 20 graden.
0: En hoe ziet het eruit voor morgen? Dat wil ik ook wel weten.
1: Wel, morgen begint hier en daar met nevel en mist. Toch een beetje oppassen in de ochtend. Maar eenmaal de mist verdwijnt, wordt het zonnig, rustig bij 20, 21 graden. Woensdag drijven tijdelijk meer wolken vanuit Nederland binnen. Bij onze noorderburen valt er ook regen. Maar ik denk dat die regenwolken net wel tot bij ons geraken. Als er een beetje regen valt, is dat vooral in de provincies Antwerpen, Limburg, stukje West-Vlaanderen, zo echt die gebieden nabij de Nederlandse grens. Donderdag nog een bewolkte start met in de loop van de dag steeds meer zon en al 23 graden. En later in de week wordt het nog wat zonniger en nog wat warmer. Vrijdag en zaterdag leunen we dicht bij 25 graden.
0: En dan is het helemaal geen herfst, dat is wel duidelijk.
1: Voilà. Okay.
0: Goed, Erwin, ik wens jou een fijne maandag. En tot morgenochtend, hè. Tot dan.
1: Tot morgen, dag.

0: 13 voor 7:30, een hele goede morgen. Het internet hadden we nog niet in 1982. En F.R. David zat een beetje met, zijn handen in het haar. En hij moest een liedje schrijven en hij moest nog iets vertellen. En dat is niet helemaal gelukt. Bij gebrek aan woorden, maar het internet, ja, dat staat nu vol. Dus dat gaat wel iets makkelijker teksten schrijven, denk ik dan maar. Ik heb Barry White voor je klaarstaan.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelukkig geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusselse invasie.
18: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
18: Oh, Niklas, daar joh.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
18: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
19: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
19: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
19: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
19: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei. Dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Bij bent bij de Good Morning Show op deze maandagochtend met Barry White, 7:55. Wat een feest was het hier toch vrijdag. Wat een feest, de Big Five Franstalig met deze nummer 1. Ja, echt een waanzinnig feest op die eerste plaats. En de mensen die het meemaakten, die kunnen er nog altijd over meespreken. Maar het Big Five verhaal is nog niet ten einde. Het is nog altijd september en september is Big Five maand. En dat wil zeggen dat er vrijdag een nieuwe Big Five is. En we zitten aan de Big Five Rock. Dus haal die tofste rockclassics in je boven en stem ervoor via nostalgie.plus. En we helpen jou een handje. Een geheugensteuntje krijg je, want er staat een hele lijst met alleen maar toffe rockplaten. Daaruit kan je kiezen voor jouw favoriete 3. En dan hoor je ze vrijdag een hele dag lang vanaf 10 uur met Domi. En natuurlijk zullen de Stones daarin staan.

0: Big Five Rock. En stem bijvoorbeeld voor Miss You van de Rolling Stones en voor al die andere heerlijke classics via nostalgie.plus, via onze website. Bart van Langenhoven is binnengekomen. Dat betekent de hoofdpunten van het nieuws. En daarna Madonna met Into the Groove.
1: Goedemorgen. Remco Evenepoel kroonde zich gisteravond in Montreal in Canada tot wereldkampioen in het tijdrijden voor de vierde keer op rij na zijn eerdere titels in de Schotse Stirling, Zwitserse Zurich en vorig jaar in de Rwandese hoofdstad Kigali. Evenepoel, nog maar 26, reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna, die zelf verpakte. De Fransman Paul Sexas finishte als derde op 1 minuut 13 en won zo het brons. Opletten als je een huis met slechte EPC-score wil kopen, omdat je daar gewoonweg meer voor moet betalen. Vooral slecht geïsoleerde appartementen met een score D, E of F stijgen in prijs met gemiddeld 6%. Maar waarom kopen mensen nu een minder energiezuinig appartement of huis? Komt vooral omdat ze te veel moeten betalen voor een goed geïsoleerde woning en flat. En ook de rente ligt te hoog, weet de zoekertjes website Immoscoop. En er is veel vraag naar, vooral door alleenstaande en jonge starters. En in Rusland wint zoals verwacht de partij van president Poetin de parlementsverkiezingen. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland ruim 49% van de stemmen. Alle politieke partijen die meededen aan de Russische parlementsverkiezingen steunden trouwens de oorlog in Oekraïne. Veel zon vandaag, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. En ook woensdag schijnt die zon volop, maximaal rond 20, 21 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 2:30, 103 kilometer file. Je verliest momenteel 3 kwartier op de E313 Lummen-Antwerpen. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel plus 24 minuten van Expo tot Machelen-Wolubenaan. Een kwartier extra op de E314 Lummen-Leuven van Aarschot tot Winkelen. Winkselen liever. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 12 minuten erbij van Haasdonk tot Antwerpen-West. 12 minuten trager ook op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Berthem. Plus 11 minuten op de A12 Boom-Antwerpen. Van Boom tot Krijdel aan Kontigse Steenweg. Op de E40 Gent-Brussel plus 11 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde en 10 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zems tot Machelen en ook 10 minuten erbij op de E411 Namen-Brussel. Van Overijssel tot Jezus-Eik. Andere vertragingen, maximum 9 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Netteke sta je zo lekker op. Netteke sta je zo met veel plezier in de file. Dan bij Nostalgie Plus en dan in de Good Morning Show. Met Tony Christie en met de Righteous Brothers zometeen. You've lost that love and feeling. En uiteraard, hier zit een luisterend oor. Hier achter de microfoon. Johan is zijn naam en je kan me bereiken via WhatsApp. Een berichtje sturen kan op 0477-900-800. 0477-900-800. En dat mag een verzoekje zijn.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
3: wow.
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2.

Het was gisteravond een beetje vreemd begin van mijn zondagavond. Van mijn televisieavond op zondagavond. Ja, dat begint met een film of met een serie. Maar het was met Koers dat het begon. En ik ben blij dat ik het gezien heb. Remco Evenepoel, er stond geen maat op.

Af en toe een dikke knuffel, we hebben het allemaal nodig. Smokey and lay back in the arms of someone. 7:50, fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Ik heb een hele mooie Rod Stewart voor je klaarstaan. Maar eerst moeten we toch even over Remco Evenepoel. Ronkende titels vandaag in de kranten op de voorpagina. De kranten van vandaag, maandag 21 september. In het nieuwsblad is dat een foto van een oppermachtige Remco Evenepoel. Opnieuw wereldkampioen tijdrijden. Schrijft nu geschiedenis. 4 op een rij. Het laatste nieuws. Ongezien 4 op een rij voor Evenepoel. In de standaard wordt dat... Nooit was er een betere tijdrijder dan Remco Evenepoel. Gazet van Antwerpen, 4 op een rij. En Belang van Limburg, historisch 4 op een rij voor Remco. En Remco zelf die droomt intussen al van zijn 5e titel. Maar dat is dan voor volgend jaar. Goed, het nieuws dat daar staan ook andere dingen op de voorpagina. Elk jaar sterven 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dat is 6 keer zoveel als borstkanker. En dat komt natuurlijk door het feit dat symptomen van een hartaanval bijvoorbeeld heel moeilijk te herkennen zijn bij vrouwen. En dat er veel te laat aan de alarmbel wordt getrokken. Nieuwe overwinning voor AfD. Nieuwe nederlaag voor Merz gaat over de Duitse deelstaatverkiezingen. In het laatste nieuws, vooral slecht geïsoleerde huizen worden duurder, onder andere door hoge rentes. En Herbert Lachaert vertrekt bij Anders. De standaard dan, nieuwe overwinning voor AfD, complete ramp voor CDU en Merz in Duitsland. Groenland na de deal tussen Trump en Denemarken. Ik denk dat Trump nog altijd hoopt dat hij hier kan binnenvallen, citeert de krant. Morgen dan, Vlaanderen telt 2600 moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet veilig genoeg zijn voor het voorbijrazen. De autoverkeer onvoldoende verhoogd of afgescheiden van de rijweg. Zijn maar een paar voorbeelden van die moordstrookjes op de weg. Nieuwe klap voor kanselier Merz en CDU in Duitsland. Mecklenburg voor Pommern stemt massaal voor AfD. En dan Gazet van Antwerpen. Voedselagentschap sluit record aantal horecazaken. 1 op 4 controles in provincie Antwerpen. Ongunstig vorig jaar. En Victor Verhul staat ook op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen. Van frituursnack tot taxibedrijf. Steeds meer in voetsporen van zijn vader. Belang van Limburg. 4 op 10 gevallen baarmoederhalskanker. Te laat ontdekt. En opnieuw winst voor radicale AfD. Lampzalige avond voor CDU. Dat zijn ze, de krantentitels van vandaag, maandag. Rod Stewart.

0: Ja, dat kan ook op een maandag. Gaat vandaag zeker het geval zijn. De Chiffons bij Nostalgie Plus met One Fine Day. Blijf gewoon rustig zitten. Blijf bij de Good Morning Show voor straks bijvoorbeeld de Neck en My Sharona.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Het zou best eens kunnen dat je, als je straks naar iemand zijn schoenen kijkt, dat hij een knoop in zijn veters heeft gelegd, die er anders niet in ligt. En dames met een sjaaltje met een knoop in. Ja, ze hebben daar een goede reden voor vandaag. En je komt er hier alles over te weten in de Good Morning Show.
12: Your golden years. Nostalgiepus.
0: Hier is het nieuws van 8 uur. Goedemorgen Bart.
13: Goedemorgen. Ik begin met wielrennen, want onze Remco Evenepoel kroonde zich gisteravond in Montreal in Canada tot wereldkampioen in het tijdrijden. Voor de 4e keer op rij na zijn eerdere titels in het Schotse Stirling, het Zwitserse Zürich en vorig jaar in de Rwandese hoofdstad Kigali. Evenepoel, nog maar 26, reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna, die zilver pakte. De Fransman Paul Seixas finishte als derde op 1 minuut 13 en won zo het brons. Evenepoel vertelt waarom hij zo vlot naar de wereldtitel fietste.
14: We durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan ook op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Dus het was echt een tijdrit van hoog niveau en waar alles onder controle was.
13: We moeten ons geen zorgen maken over een tekort aan olie en gas, ondanks de dreigende energiecrisis. Minister Biet, die bevoegd is, zegt dat ons land rechtstreeks verbonden is met Noorwegen en Groot-Brittannië, die massaal gas importeren voor ons en andere Europese landen. Er ligt ook een noodplan klaar, maar komende winter heeft onze regering dus een gasvoorraad voorzien van ongeveer 80%. Ook voor diesel en stookolie maakt energieminister Biet zich weinig zorgen. Er is een voorraad voor meer dan 90 dagen verbruik. In Duitsland zit bondskanselier Merz in vieze papieren na de serieuze verkiezingsnederlaag bij de deelstaatverkiezingen. In Mecklenburg-Vorpommern haalt de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. De Christendemocraten krijgen voor het eerst geen zetels in dat deelstaatparlement. De rechtsradicale AfD wint die verkiezingen en verdubbelt haar aantal stemmen naar ruim 38%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU van Merz stevig. Die Linke won daar met bijna 26%. Merz wil ondanks het verlies aanblijven. Ik wil ons land vooruit helpen, zei kort na de exit polls. In de hoogste voetbalklasse won Club Brugge gisteravond vlotjes de topper tegen Racing Genk met 3-0. Forbes, Lee en Mechelen scoorden de Brugse doelpunten en door die zege blijft Club derde op een punt van de leiders Union en A-Gent. Nog gisteravond versloeg Rode Lantaarn Kortrijk Beveren met 1-0. Door die zege staat Kortrijk nu op een gedeelde 16e plaats in het klassement samen met Cercle Brugge en KV Mechelen. Beveren staat 9e. En veel zon vandaag, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon volop, maximaal rond 20, 21 graden.
0: 160 kilometer file, de vertragingen van 15 minuten en meer. Op de E313 Lumme-Antwerpen een uur en 10 minuten trager van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Je verliest 40 minuten op de Antwerpse ring richting Gent, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 27 minuten trager van Expo tot Machelen-Woluwelaan en plus 23 minuten op de E40 Luik-Brussel van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de A19 Hyperkortrijk plus 20 minuten van Zonnebeke-Beeselaren tot Moorselen. Op de E19 Mechelen-Brussel 20 minuten erbij van Zemst tot Machelen en een kwartier extra op de A12 Boom-Antwerpen vanaf Boom naar de Kleidalaan Kontigse Steenweg. Ook een kwartier erbij op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere files, daarin verlies je nu maximaal 11 minuten.
7: The Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

Ik heb zo mijn twijfels over ontbijtgranen. Ik denk dat de muziekvitaminen, hè, zoals de Nek met My Sharona, die zitten daarin en die helpen je natuurlijk om met veel energie aan deze maandag te beginnen. Het is 8 over 8, de Good Morning Show, tot 10 uur in je radio. En Jos van Oosterwijk die stond in elke krant vanochtend ook en op alle nieuwsites. Hij doet zijn gigantische platencollectie weg. Alleen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles gaat hij bijhouden. En ik denk ook Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Daar draai ik zo meteen een stuk uit.

kan me voorstellen dat er veel muziekliefhebbers zijn. Liefhebbers van vinyl en van cd's. En van gigantische platenverzamelingen. Dat die likkenbaard het bericht hebben gelezen van Jos van Oosterwijk. Die zijn platencollectie helemaal van de hand doet. Liefst in één stuk. Ik denk wel dat er gegadigden gaan zijn. Maar hij gaat af en toe toch wel iets voor zichzelf houden. De Beatles, dat is al zeker. En ik denk ook Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Alleen al omdat daar deze de boxer op staat. 7:15. Goedemorgen.

0: Roger Taylor is 77. En de man heeft een nieuw album uitgebracht. Roger Taylor's Violence, Insane and a Beautiful World Tour is ook een world tour aan verbonden. En die begint vandaag in Groot-Brittannië. Er is ook een single uit, A Beautiful World. Allemaal goed nieuws. En Roger Taylor is natuurlijk de drummer van Queen. Don't Stop Me Now staat klaar.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
9: Evengem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
11: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

4 voor 8:30. Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show. Dit is Nostalgie Plus. En het zou kunnen dat je het gevoel krijgt dat er iets ontbreekt aan je leven op dit moment. Dat er iets ontbreekt aan deze maandag. Dat je zin hebt in een plaatje dat je nog niet gehoord hebt. Dat je misschien niet zal horen zo'n grote hit uit jouw golden years. Uit de 60s, uit de 70s, uit de 80s. Iemand plezier doen met een plaatje. Ja, dat kan ook allemaal. Stel je voor, je stopt langs de weg om je auto vol te gooien met benzine of diesel. Je krijgt zo'n beetje de blues als je de rekening ziet oplopen. En je denkt, ik kan wel een plaatje gebruiken. Laat het mij gewoon weten. Hè. Je kan WhatsAppen via 0477-900-800. 0477-900-800. En natuurlijk vind ik dan een gaatje voor dat plaatje. UB40. Here I am.

0: De zalige classics, daar houden we van, is het niet? Zoals die heerlijke 70s hit van Stylistics, Can't Give You Anything But My Love. Die staat klaar. En ook Barbra Streisand met Woman in Love. Ook die staat klaar hier bij Nostalgie Plus. Het is 8:50. De hoofdpunten van het nieuws krijg je van
1: Digitale
0: Bart van
1: Radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: En toen dacht ik, toen kwam Bart, maar Bart komt helemaal niet. Dus gaan we meteen door naar het verkeer, want er staan nog wel wat files op deze maandagmorgen. Even kijken, als ik dat hier nog terugvind natuurlijk, want je raakt in de war op sommige momenten, ook op maandagmorgen. Ja, de maandagmorgen dient daarvoor natuurlijk. Als er één dag is om helemaal in de war te zijn, dan is het maandagmorgen. Dan is dat weekend nog een beetje in je lijf aanwezig en krijg je dat er wel uit met de juiste muziek. En die vind je uiteraard bij Nostalgie Plus. 131 kilometer file nog. Ik heb voor jou de vertragingen van een kwartier en meer. De E313 Lummen-Antwerpen, daar verlies je nog altijd heel veel tijd. 3 kwartier van Herentals West tot Antwerpen-Oost op de A19 Ieper-Kortrijk. 35 minuten van Zonnebeke-Beeselaren tot Moorsele op de Brusselse binnenring. Plus 27 minuten van Expo tot Machelen-Boruwelaan. 20 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen van Boom tot Wilrijk en op de N16 Willebroek-Mechelen van Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 16 minuten van Zems tot Machelen, ook 16 minuten van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe, dat is op de E40 Luik-Brussel, en een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Andere vertragingen maximaal 13 minuten nu.
2: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Een grote brede glimlach krijg je op je gezicht als je dit hoort. Stylistics and Can't Give You Anything But My Love in the Good Morning Show. Op deze maandagochtend een knoop in je veters, een knoop in een sjaal. Het wil wat zeggen vandaag, maar wat precies, dat hoor je zo meteen. Dusty Springfield komt eraan.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

ijsjes kunnen heel erg big zijn. Ook hamburgers kunnen dat zijn. En ook op de radio kan het heel erg big zijn. Zoals onze Big Five hier bij Nostalgie Plus. En vrijdag draait hij helemaal rond rock. Natuurlijk kan jij weer zeggen wat je te zeggen hebt. Kan jij je stem uitbrengen op een van de drie toppers uit jouw leven. Rocktoppers. Onder andere op deze Louisette. En Maria, Maria, ik hou van jou. En daarvoor moet je zijn op onze website nostalgie.plus.

0: Raymond van het Groene Woud onderweg naar de Big Five van uw vrijdag. Naar de Big Five Rock met Maria. Maria, ik hou van jou. Maar dat hangt natuurlijk vooral van jou af. Stemmen op nostalgie.plus. Ik had het al over een knoop in je veter, een knoop in je sjaal vandaag. En dat heeft wel een reden. En hangt aan de lijn. Onze expert dementie, Alzheimer, ook natuurlijk. Want dat is een belangrijke ziekte die leidt tot dementie. Casper Bormans. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die veter en die knoop in die veter, dat is belangrijk vandaag.
1: Ja, het is belangrijk dat we niet alleen aan de persoon met dementie denken, maar ook aan zijn nabije omgeving. En dat is wat ze noemen de schaduwbetrokkenen van de aandoening. En hoop is ook meer dan het vooruitzicht naar een geneesmiddel. Ik denk dat er vandaag al een aantal dingen zijn die we kunnen doen om mensen gelukkig te maken. Dus een afwachting van de wonderpil is de medemens het beste medicijn.
0: Oké, dat is een wonderpil voor Alzheimer en voor andere vormen van dementie, als ik het goed begrijp, die gezocht wordt.
1: Ja. Nu is het vooral voorlopig in hoe dat wij omgaan met mensen. Hè. Dus daarom ook dat we afgelopen zomer het voorrecht hadden om op het

0: Koninklijk Paleis een tentoonstelling te organiseren rond dat thema. Hè, hoe maken we van dementie een prioriteit? En we hebben 130.000 bezoekers op een andere manier naar de thematiek laten kijken. Koning noemde de tentoonstelling ook een voorbeeld van menselijkheid en tederheid. Dus ik ben blij dat we dat op die manier mee op de kaart zetten.
1: Ja, Casper, nu ik jou aan de lijn heb, ik zat op café dit weekend, gebeurt wel af en toe. En er was iemand, ja, een mens van rond de 80, die verliest zijn geheugen, die weet de recente dingen niet meer, weet niet meer dat hij een paar jaar geleden op reis is geweest. Zijn lange termijn geheugen is er nog wel, want hij herinnert zich veel dingen uit zijn jeugd. En zijn partner die zei, maar man toch, hoe kan je dat nu vergeten? We hebben zo mooie dingen gemaakt. Dat is toch wel een probleem dat ze dan maakt, dat ze eigenlijk een opmerking die niet gepast is, hè?
0: Ja, het beste is eigenlijk altijd om in het ritme van de ander mee te bewegen, hè, resoneren. Natuurlijk is dat ook niet altijd eenvoudig voor de omgeving, dus dat is voor ons ook een manier om een uitnodiging, hè, om toch ons eigen niveau, dat vaak gehaast is, aan te passen, misschien wat te vertragen, rust in te bouwen. En muziek, eigenlijk wat jullie doen met jullie radiostation, is eigenlijk wat wij als medemens zouden moeten doen. Hè. Muziek is eigenlijk een derde speler, waardoor het makkelijker is om in het ritme van de ander te bewegen. Hè. Denk maar aan dansen en zingen. Dus ook daar denk ik dat nostalgie heel belangrijk is. En tegelijk ook mensen vooruit laten kijken. Dementie is ook toekomstverlies.
1: Ja, die mens die getroffen wordt door dementie, die kan niet mee, maar de andere kan ook niet mee. Er is echt wel een communicatieprobleem, heb ik het gevoel. Hè? En kunnen we daar iets aan verhelpen? Kunnen we daar meer begrip rond krijgen?
0: Ja, absoluut. Dementie is meer dan geheugenverlies, dus ook communicatieverlies. Ik denk dat we als samenleving de klemtoon moeten verschuiven van verbindingen tussen hersencellen naar de verbindingen tussen mensen. Dus die schaduwbetrokkenen, dat zijn we eigenlijk allemaal. We moeten die niet alleen uit de schaduw halen, maar ook in het licht zetten. Die mensen zijn meer dan dragers van last, maar eigenlijk ook makers van verbinding. En wat is goede communicatie in het ritme van de ander?
1: Ja, er zijn wel wat dingen die ontstaan zijn in de loop van dit jaar. Ik las iets over een VR-bril, een virtual reality-bril, om toch demente mensen beter te begrijpen.
0: Ja, er zijn verschillende initiatieven, ook meer toneelstukken en dergelijke. Dus de klemtoon verschuift inderdaad iets meer naar het niet-farmacologische, wat een goede tendens is. Want zo zal het, we moeten breder kijken dan de ziekte, maar ook de mens achter de thematiek blijven bekijken.
1: Ja, er is die VR-bril en er zijn ook twee toneelstukken die daarover gaan. Die dat thema hebben, de vader, met Lucas van der Einde in de hoofdrol. En Doodgraag van Danny Heiden, dat is ook een toneelstuk dat daar rond draait. Vandaag dus Wereld Alzheimerdag, zeer belangrijke dag. Knoop in je veter leggen, knoop in je sjaal en beter communiceren, hè?
0: Ja, in het ritme van de ander, klopt.
1: In het ritme van de ander. Casper Wormans, bedankt voor het gesprek en nog een prettige maandag. Tot later.
0: Ja, dag. Mooie dag.
2: The Good Morning Show. Good Morning Show.

0: Die zijn natuurlijk helemaal in de wolken met deze Cool in the Gang en Celebration. Maar ik denk ook met Umberto Tozzi en Gloria. Maar die hoor je zo na het nieuws.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
2: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
1: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
5: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
7: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Vijf vrijdagen.
9: Vijf toplijsten.
8: Vijf genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
10: Nostalgie. Het is vandaag maandag 21 september, het begin van de herfst. Maar van herfst ga je niet veel merken, al zeker vandaag niet. Het wordt een mooie dag. Temperaturen tot 20 graden heeft onze weerman daar straks verteld in de Good Morning Show. En er staat zo'n 25 op het programma deze week. Als dat niet goed in de oren klinkt. Nostalgie. Het is 9 uur, het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Vlaanderen zijn bijna 3 op de 10 fietspaden onveilig en levensgevaarlijk. De fietspaden die experts moordstrookjes noemen, zijn niet genoeg verhoogd of slecht afgescheiden van de rijweg. En dat maakt fietsers bijzonder kwetsbaar voor al die voorbijrazende auto's, bestel- en vrachtwagens. Het gaat dan bijvoorbeeld om de smalle stroken die met 2 geschilderde stippenlijnen worden afgebakend. Opletten als je een huis met slechte EPC-score wil kopen, want je moet daar opvallend meer voor betalen. Vooral slecht geïsoleerde appartementen met een score D, E of F stijgen in prijs, met gemiddeld 6%. Mensen kopen er meestal zo eentje omdat ze te veel moeten betalen voor goed geïsoleerde woningen en flats. En ook de rente ligt te hoog, weet zoekertjeswebsite Immoscope. En er is veel vraag naar, vooral door alleenstaande en jonge starters. En er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik en die heet Het Bestaat. Opvallend, de makers van die docu-reeks laten naast de slachtoffers ook de daders aan het woord, onder wie bijvoorbeeld ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Het Bestaat kan je vanaf eind september bekijken op streams. Veel zon vandaag, maar ook stapelwolken bij 16 tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon volop, maximaal rond 20, 21 graden. Donderdag begint eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 20 graden opnieuw.
10: 160 kilometer file op deze maandagochtend. De vertragingen van 15 minuten en meer op de E313 Lumme Antwerpen. 1 uur en 10 minuten trager. Van Herentals West tot Antwerpen Oost op de Antwerpse ring richting Gent. 40 minuten erbij van Antwerpen Noord tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel verlies je 1.5 uur van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de E40 Luik-Brussel 23 minuten van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de A19 Hyper-Kortrijk plus 20 minuten van Zonnebeke-Beeselaren tot Moorselen. 20 minuten trager ook op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen en een kwartier erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Boom tot het kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg. Ook op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximum 11 minuten.
8: The Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

Wat een heerlijke zomerherinnering toch. Zeker als je naar Italië bent geweest. Umberto Tozzi bij Nostalgie Plus met Gloria. Reggae van Bob Marley en The Wailers. Na Summer in the City. Want dat is het toch wel vandaag.

13 over 9 en dat paradijs hier op aarde kan nog mooier worden met jouw favoriete muziek. En die krijg je hier volop in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Als je bijvoorbeeld houdt van Piano Man van Billy Joe, blijf luisteren. Die komt er nog aan voor 9:30. Nu Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Dus.

0: Ik ben gebotst tijdens het snuisteren in mijn platencollectie op een singeltje uit 1965. Kan ook 64 geweest zijn. Het is lang geleden dat ik het op de radio gehoord heb. En jij ook misschien. En het heet Woody Boody. Ja? Zegt het jou iets? Komt eraan na Silver Convention en Fly Robin Fly.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is hij dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Onze muziek geeft je vleugels, daar ben ik van overtuigd. Fly Robin Fly, Silver Convention. Billy Joel die staat te trappelen van ongeduld. Ja, hij komt eraan met zijn pianoman. Na deze...
1: 1, 2, 3, 4...

0: is dan beter onderweg. Je kan vlot door richting Funky Town, echt waar. Ga je zo meteen wel merken. Maar dit zijn de echte files. Deze maandagochtend 45 kilometer nog op de E313 Lumme-Antwerpen. Plus 23 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 18 minuten trager. Op de Winnering rond Brussel van Expo tot Vilvoorde de Koningslo. Plus 10 minuten op de A12-boom Antwerpen van Aarstraat tot Wilrijk. En ook 10 minuten trager op de E19 en Mechelen-Brussel van Vilvoorde de Luchthavenlaan tot Machelen. Andere vertragingen tussen de 3 en de 7 minuten.
1: De Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: maar ook van Nicole en Hugo. De Turtles komen eraan.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: Tot de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Met zo'n naam zou ik echt niet naar Azië vertrekken op reis. Je weet maar nooit dat je in de soep gedraaid wordt. Tuttles en Happy Together. Goedemorgen, Hendrik.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hendrik, jij woont in Oostende. Hoe is het aan de zee nu, het weer?
1: Ah, goed, goed. Het zonnetje schijnt hier, ja. Ja, ja.
0: Ja, en ben je al buiten geweest intussen?
1: Even op terras zo, ja.

0: decennium een plaat gekozen.
1: Ja. Die jaren gaan me heel goed, ja.
0: Wat was het voor jou in de jaren 80? Welk nummer heb je gekozen? Staat op 3, weet je dat nog?
1: Nee, want ik weet, ja, de Eagles misschien.
0: Ja, dat is uit de jaren 70. Die staat er inderdaad in. Staat erin met New Kid in Town.
1: Ja, hebben genomen en Queen, hè.
0: Ja, Queen, dat was die uit de jaren 80. En I Want to Break Free ook. Ja. Die heb jij gekozen. Dus dat ziet er allemaal fantastisch uit. En dan wil ik het nog even hebben over die nummer 1 van jou. Die komt uit de 60's. Dat is wel de periode dat jij weleens naar een concert ging. En naar een optreden van een of andere grote artiest.
1: Ja. Maar een optreden, dat was er in die tijd nog zo niet. Uh-huh. Ik heb... Ja, in de plaatselijke dansing, ja, daar kan men wel eens groepen zo.
0: Ja,
1: maar er waren veel van die Hollandse, hè, de Cats, de Golden Earring.
0: Ja, juist.
1: En zo, daar ging ik dan wel heen, zo, ja.
0: Ja, maar John Fogerty is een favoriet van jou.
1: Ja, zeker. CCR en John Fogerty, ja.
0: Dus wat staat er op nummer 1 in jouw lijstje? Zeg het maar. CCR met...
1: Have you ever seen the rain?
0: Daar komt hij. Bedankt voor het stemmen en maak er een hele fijne dag van. Dag!
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

Er zijn van die iconische albums die je platencollectie iconisch maken. Ja, als die er niet in zitten, dan begin je er beter niet aan. Dat is maar een grapje hoor. Tapestry van Carole King bijvoorbeeld is zo'n album begin jaren 70. En daar zijn heel wat goede nummers op terug te vinden. Zoals deze It's Too Late.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus. Naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: 5 vrijdagen.
8: 5 toplijsten.
7: 5 genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
9: Nostalgie. Niet de meteorologische, maar wel die in mijn hoofd, want het is 21 september vandaag en dus is de herfst begonnen. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is 10 uur, het is tijd voor het nieuws. Krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. We moeten ons geen zorgen maken over een tekort aan olie en gas, ondanks de dreigende energiecrisis. Bevoegd minister Bie zegt dat ons land rechtstreeks verbonden is met Noorwegen en Groot-Brittannië, die massaal gas importeren voor ons en andere Europese landen. Er ligt ook een noodplan klaar komende winter. Dat voorziet onze regering in een gasvoorraad van ongeveer 80%. Ook over diesel en stookolie maakt energieminister Bie zich weinig zorgen. Er is een voorraad voor meer dan 90 dagen verbruik. En dit komt net binnen. Diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp kost je maximum €2,5 vanaf morgen. In Rusland vergroot de partij van president Poetin haar voorsprong bij de parlementsverkiezingen. Verenigd Rusland gaat richting de 60% van de stemmen. De overwinning verbaast niemand, aangezien de verkiezingszege al op voorhand vastlag. Aangezien er van echte oppositie geen sprake is. Volgens de kiescommissie haalt de partij van Poetin bijna 340 van de 450 parlementszetels met meer dan 90% van de stemmen geteld. En er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik en die heet Het Bestaat. Opvallend, de makers van die docu-reeks laten naast de slachtoffers ook de daders aan het woord. Onder wie bijvoorbeeld ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De docu-reeks moet het misbruik uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. Want dat vinden de makers levensbelangrijk. Het Bestaat kan je vanaf eind september bekijken op streams. Deze middag afwisselend zon en brede opklaringen bij 16 tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon, maar zijn er ook stapelwolken. Donderdag iets meer bewolking opnieuw, maar de zon blijft wel domineren. Maxima al die dagen rond 20, 21 graden.
9: Dank je, Bart. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je bijna een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost en op de Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloop.
8: Tongen met Leen de Marais.

We're lost in music. Het zou onze baseline kunnen zijn, hè, van Nostalgie Plus. Onze slogan. Nostalgie Plus, lost in music. Het klinkt niet slecht, vind ik. Ik was lost in het verkeer vanochtend. Voor de deur van ons Nostalgie Plus huis hier op Antwerpen Linkeroever zijn er onaangekondigde werken. Hè. Je staat er dan zo echt 20, 25 minuten aan te schuiven, waar je normaal 5 minuten door bent. In 5 minuten door bent. En stonden er, ja, 2, 3 mensen rond een put aan het werken. En dat veroorzaakte dus een gigantische file. Een file zoals, met wat ga ik ze vergelijken? Met een file op de Autoroute du Soleil in augustus met het wisselweekend. Zoiets. Enfin, ik ben er geraakt. Maar het was op het nippertje. En dat voor een maandagochtend, zeg. Olé. Het hele weekend heb ik eerlijk gezegd nog nagenoten van die Big Five Franstalig van vrijdag. Ik heb met mijn kleinzoon ook op een Franse playlist gedanst in mijn living. En vooral Hervé Villard met Reviens, daar was hij dol enthousiast over. Goedemorgen iedereen. Wij kijken de hele week dan maar uit al naar de Big Five Rock van aanstaande vrijdag. Hè. Stemmen op jouw favorieten is niet verboden. Hè, mensen, niet verboden. Op onze site Nostalgie Plus natuurlijk. En ondertussen ook vanochtend de gebruikelijke ingrediënten van Vrouwentongen. Welkom bij Nostalgie Plus en welkom bij Vrouwentongen.

0: Er wordt hier niks gebroken deze voormiddag. Er wordt hier alleen opgebouwd. Elton John en Kiki Dee.
1: Gaat vreemd.
0: Afgelopen vrijdag hadden we dus die Big Five Franstaligen, een top 100 van de beste Franstalige songs door jou gekozen. Het had eerlijk gezegd een top 200 kunnen zijn, of misschien zelfs nog iets meer, maar makkelijk een top 200. Want daar stonden toch wel een paar nummers niet in, die het niet gehaald hebben. Bijvoorbeeld een Joe Dassin, stond er veel in Joe Dassin, maar niet de overblijver van Deen Gaat Vreemd van afgelopen donderdag.
2: Ça va pas changer de monde, il a trop tourné sans nous.
0: Ja, wel, die heeft het niet gehaald. Zo jammer. Ça va pas changer le monde, Joe Dassin. Gaan we nog eens voor een Franstalige? Of laten we deze Italiaanse freule binnen?

0: La solitudine van Laura Pausini. Dus A is ça va pas changer le monde. De prachtige stem van Joe Dassin of Una ragazza italiana, namelijk Laura Pausini's La solitudine. Jij mag kiezen en je weet ondertussen hoe dat moet. En mocht je het nog niet weten...
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: het voorlopig genoeg Franstalig geweest of kan het nooit genoeg Franstalig zijn? Dat is eigenlijk de vraag waar het om draait. Wat gaan we doen in Leen gaat vreemd? Elke dag twee niet-Engelstalige keuzes. En dat is vandaag een song die we al een tijdje meenemen. Zeker van afgelopen donderdag. Ça va pas changer le monde van Joe Dassin. Of La solitudine van Laura Pausini. A of B, stuur het mij door. Zeer benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Ik zie wel een tendens, maar ik ga nog niks meer zeggen.
1: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recubel. Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schatje.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brusselse invasie.
19: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Ah, Niklas, daar, joh.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Want toch even proberen een douche te pauwen hier te wassen.

0: String.
1: Oh yeah.
2: Lien. Gaat vreemd.
0: Is er genoeg Franstalig geweest afgelopen vrijdag en moet het even gedaan zijn? Dat is eigenlijk de cruciale vraag. Dat is hier en daar zo wel wat binnengekomen. Ça va pas changer le monde, Joe Dassin, misschien voor later is. Maar eerlijk gezegd, de teneur is toch, er kan nooit genoeg Franstalig zijn. En vooral niet een nummer dat geen plaats gevonden heeft in die Big Five Franstalig. Wat ik ook wel gelezen heb, dat er een Big Six mag komen. Namelijk met Italiaanse songs. Maar de vraag is of je wel 100 Italiaanse songs kan vinden die jaren 60, 70, 80. We hebben eens een top 30 gedaan. Top 50 zou ook nog wel gaan. Top 100 is misschien een beetje veel. In elk geval, La Solitudine van Laura Pausini zal misschien voor morgen zijn, want we willen toch nog wel heel graag die Joe Dassin horen die het afgelopen vrijdag niet gehaald heeft.
3: Het zonnetje in je interieur. Depa meubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op de

is hij blijkbaar niet. We hebben elkaar lief gehad. Het is afgelopen en het leven gaat gewoon door. De wereld draait door, zo zit dat. Ça va pas changer le monde, Joe Dassin. Dat wil zeggen dat Laura Pausini met het mooie La Solitudine morgen opnieuw aan bod komt. Ze neemt het dan op tegenover een Franse enfant terrible die we eigenlijk niet zoveel horen.

0: of die van buiten of die in de Big Five Disco en Soul stond. Maar in elk geval had daar ook wel een plaats in verdiend. The Real Thing, Can You Feel the Force? Tot 6 minuten over 10:30.
1: Lekkers met Leen.
0: Vrijdagavond had ik het er met een vriend van mij nog over dat eten toch wel een zeer belangrijk deel van ons leven is. Misschien niet van iedereen, maar van mij in elk geval wel. Ik kan 's ochtends echt gelukkig worden als ik zo mijn ogen open doe en ik denk van wat ga ik vanavond eten. Ja, dat kan mij echt gelukkig maken. Timon draagt daar regelmatig toe bij en zometeen gaat hij een klassieker uit de Italiaanse keuken maken. Niet moeilijk, maar hij moet wel treffelijk gemaakt worden. Dat is voor straks.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra. Knaldi.
3: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100% met de Pro van
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: Seks met Leen.
1: Timon, een zeer goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het met Arlet?
2: Het schiet op, hè. Ik zit nog altijd in het stof, hè.
1: Nog altijd in het stof?
2: Ja, we zijn nog altijd aan het verbouwen.
1: Ja. Ja.
2: Maar de wijnkaart krijgt vorm, de menukaart krijgt vorm.
1: Ja,
2: dus,
1: ja. Binnen een goede 2 weken zeker, hè. 2 weken.
2: Dan beginnen we test draaien, hè. En dan 4 november, dan is het echt voor echt,
1: ja,
2: voor echt, hè.
1: 4 november is het echt voor echt.
2: Mijn nachten worden korter.
1: Ja. En dat zal waarschijnlijk nog even duren.
2: Ja. Dat is goed.
1: Maar ondertussen moeten we mijn luisteraars ook voeden.
2: Ja, sowieso.
1: Ja, hè. We gaan vandaag een pastatje maken, hè.
2: Ja.
1: Zo, een pastatje dat iedereen wel kent, maar misschien niet goed weet hoe je dat nu precies maakt.
2: Nee, en dat is zo'n pasta die perfect is. Momenteel, omdat ik heb niet veel tijd, omdat ik bezig ben met het restaurant. En dat is zo'n ideaal als je 's avonds thuis komt en denkt van, ik wil toch nog vers koken.
1: Ja.
2: En eigenlijk heb je voor een puttanesca bijna altijd alles wel in huis.
1: Een pasta puttanesca.
2: Ja, het komt eigenlijk van puta,
1: ja,
2: de hoeren.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk alles, omdat vroeger aan de hoeren geen frigo. En dus hadden alle ingrediënten van de puttanesca kunnen eigenlijk buiten de frigo bewaren.
1: Ah.
2: Kappertjes. Van die appelkappertjes kunnen perfect bewaren. Anchovies kunnen perfect buiten de frigo bewaren. De passata en olijven.
1: Dus dat heb je nodig?
2: Dat heb je nodig.
1: Ja. Ja,
2: en eigenlijk wat je
1: vandaar
2: doet, ik eet dat liefst eigenlijk met gewoon een klassieke linguine. Zo, ja, vind ik een puttanesca
1: dat
2: het lekkerste.
1: Platte spaghetti's, hè?
2: Ja, echt van die dunne spaghetti's, ja, hè. Als je dat gewoon kookt in gezouten water. En ondertussen, wat ga je doen? Ik ga altijd mijn anchovies, mijn kappertjes en mijn olijven allemaal goed gaan fijn snijden. Ik doe daar 1 bundel, meestal verse platte peterselie bij.
1: Mm-hmm.
2: Allemaal fijn hakken. Als je pasta gekookt is, in een pan. Klein beetje goede olijfolie onder. Wat van dat pasta water. En dan al mijn aromaten. En laat het allemaal maar schoon opzetten.
1: Al je wat?
2: Al die mijn aromaten. Zo mijn kappertjes en mijn anchovies.
1: Ja, kruiden, dat bedoel je. Ja.
2: Allemaal mee in de pan. En dan laat ik, voordat ik er tomaatsaus bij doe, al een keer rond mijn pasta.
1: Ah, ja, oké.
2: Dat die pasta een beetje die smaak kan opnemen. Want anders, je wilt geen pasta met tomatensaus, hè. En dan ga ik in mijn passata gaan toevoegen en laat ik alles klein beetje mijn passata nog gaan inkoken.
1: Ja, op die manier zijn die kappertjes ook verbonden met die
2: met de pasta.
1: Hè?
2: En is, ja, dat niet gewoon zo een tomatensoos?
1: Nee, dat is een goed idee.
2: Afwerken, goede tip, klein beetje citroenzesten. Gewoon een klein beetje vet citroenzesten, zorgt ervoor dat dat super lekker is.
1: En mag je daar nu, of moet daar parmezaankaas bij, of liever niet? Anchovies, hè?
2: Ja, klassiek mag dat niet, hè?
1: Nee, mag dat niet, hè?
2: Nee. Enfin,
1: je mocht doen wat je wilde, natuurlijk. Iedereen doet wat
2: hij wil. Ik doe dat altijd, ik vind dat lekker.
1: Ja.
2: Sowieso, wel kaas op pasta vind ik super lekker. Maar klassiek volgens de Italianen is het een no-go.
1: Een pasta puttanesca, zoals hij hoort gemaakt te zijn door de Italianen.
2: Voilà.
1: Approved, denk ik wel.
2: Ja, he?
1: En zeker door Timon. Je kan het allemaal nog eens nabeluisteren. Hele gesprekje hier via onze site, nostalgie.plus. Klik op de kop van mij en Timon. Of ga naar de app van het Nieuwsblad en daarnaar luisteren.

voor eeuwig en altijd verbonden met Married with Children, die fantastische reeks. Met de onafvolgbare Ted Bundy en Peggy. Wat was dat toch heerlijk, zeg. Hier is Dave Edmunds, tot het nieuws nog.

0: talken af en toe nonsens. Dankjewel Bob om mij recht te zetten. Het is niet Ted Bundy natuurlijk. Ted Bundy was een seriemoordenaar in Amerika. Het was Al Bundy natuurlijk. Al Bundy en Peggy. Bob, dankjewel. Ik zou vannacht wakker geworden zijn en gedacht hebben, wat voor onzin heb ik nu weer uitgekramd. Eeuwig dankbaarheid voor de rechtzetting, Bob.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
12: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Mijn hart maakt een vreugdesprongetje, want zometeen een van de allermooiste liedjes van de Eagles, New Kid in Town. Eerst Jimmy James straks.
18: Your golden years. Nostalgie.
0: Het is ruim 11 uur. Tijd voor het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Premier De Wever zit samen met zijn 5 vice-ministers om de begroting te bespreken. Want ze moeten €10 miljard besparen en bekijken waar ze dat geld kunnen vinden. De Wever gaf zijn vice-ministers een startnota met daarin tabellen met maatregelen en cijfers. Ze gaan nu onderhandelen hoeveel nieuwe belastingen en besparingen er moeten komen. Bijvoorbeeld het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen. Of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp kost je maximum €2,5. Dat is ruim €0,03 meer dan nu. Vorige recordprijs dateerde van begin april. Toen mocht een liter diesel maximaal €2,49 kosten. De prijspieken zijn uiteraard een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En in 4 op de 10 gevallen ontdekken artsen bij vrouwen te laat dat ze baarmoederhalskanker hebben. Daarom moet er een betere screening komen, zegt CD&V. Elk jaar krijgen ongeveer 600 vrouwen de diagnose van baarmoederhalskanker en sterven er meer dan 100 aan de ziekte. Omdat de kanker zich al uitbreidt naar de lymfeklieren in het bekken of andere organen. En dan is de behandeling ook bijzonder zwaar en komen er uitgebreide operaties aan te pas. Daarom vindt CD&V dat huisartsen meer middelen moeten krijgen om die baarmoederhalskanker sneller op te sporen. Deze middag afwisselend zon en brede opklaringen bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt die zon. Er zijn wel wat stapelwolken. Donderdag opnieuw iets meer wolken. Maar de zon blijft wel domineren. Maximaal die dagen rond 20, 21 graden.
0: Klinkt niet slecht, hè? 20, 21 graden, half september. Wat zeg ik? Al over half september. Het is herfst, hè? Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je bijna een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring nog altijd 10 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloo.
17: Vrouwentongen met Leen de Marie.

0: feesten. En als het dan nog muzikaal kan, dan zijn we helemaal content. Jimmy James en de Vagabonds.
1: De Boekenuil.
0: Ik ben een boek aan het lezen. Maanden geleden heeft Giovanni het aangeraden. Giovanni die hier op maandag en zometeen dus terug van Standaard Boekhandel die boeken aanraadt. Ik koop vaak boeken, maar ik ga toch ook regelmatig naar de bibliotheek. Zeker als ik een auteur niet ken, dan wil ik eerst zo even de kat uit de boom kijken. Is het wel iets voor mij? Ja, en ik heb er echt maanden op moeten wachten. Was altijd maar uitgeleend en dan had ik het gereserveerd, maar was ik met vakantie. Enfin, toestanden, ja natuurlijk. Als Giovanni het aanraadt, dan loopt iedereen naar ofwel de boekenwinkel ofwel naar de bibliotheek. Maar ik heb het eindelijk in handen. Wauw, het is heel goed. Mijn tante Colette van Valérie Perrin. Een zeer tof boek, spannend, goed bedacht, goed geschreven. Een dik boek, enfin, alles wat ik van een boek verlang zit daarin. Dus Mijn tante Colette van Valérie Perrin. Straks is het weer zover. Het is deze week geen roman, geen literair boek. Wel een boek over beleggen, maar zeer toegankelijk naar het schijnt. Ja, en als het over ons geld gaat, dan interesseert het ons ook natuurlijk. Okay.

0: staat in mijn lijstje van allermooiste nummers. Deze New Kid in Town van de Eagles.
1: De Boekenuil.
0: De Boekenuil, dat is Giovanni natuurlijk van Standaard Boekhandel. Dag Giovanni, goedemorgen.
2: Dag Leen, goedemorgen.
0: Ja, ik heb daarnet verteld dat ik mijn tante Colette van Valérie Perrin, dat ik het eindelijk in huis gehaald heb en dat ik het zo'n goed boek vind.
2: Ja, het is een zeer goed boek. Het is echt een fantastisch boek zelfs.
0: Ja, als je een spannend boek wil, wel, het is echt de moeite. Nee, en ook schoon geschreven en tof. Goeie invalshoek. Enfin, het heeft alles. Maar vandaag gaan we het over iets helemaal anders hebben, namelijk over ons geld, Giovanni.
2: Ja, inderdaad. Ik veronderstel eigenlijk het topic momenteel met alles wat er gebeurt in België.
0: Ja, zeker.
2: We gaan het inderdaad hebben over geld.
0: Ja, een boek over beleggen.
2: Ja, inderdaad. De hangmat, belegger voor het leven.
0: Ja.
2: Het is een vervolg op het eerste boek van 2023, De Hangmat Belegger, die, ja, klein detail, ook in 2024 woord van het jaar is geworden zelfs.
0: Een hangmat belegger. En wat is een hangmat belegger?
2: Een hangmatbelegger is eigenlijk echt iemand die passief wil beleggen. Dat is iemand die niet geïnteresseerd is in de beurs om dat dagelijks op te volgen, daar constant mee bezig is, maar effectief zoiets heeft van, goh, weet je, ik heb centjes, ik wil die niet meer op een klassiek spaarboekje zetten en ik wil gewoon dat mijn geld werkt voor mij zonder dat ik daar dag in dag uit moet bezig zijn. Dus echt, ik zet in mijn hangmat en ik kijk hoe dat mijn geld werkt voor mij.
0: Ja, dus dat eerste boek, er was een eerste boek, De Hangmat Belegger. En nu is er een tweede, ja, Voor het Leven. Die maken jou wegwijs, of hoe moet ik dat zien?
2: Het eerste boek is eigenlijk echt leert je beginnen en het tweede boek leert je vooral volhouden. En wat is het leuke aan het tweede boek? Dat is effectief opgedeeld in belangrijke doelgroepen. Je hebt zo de absolute beginner, de beginner die denkt van mijn spaargeld brengt weinig op, wat kan ik eigenlijk doen? De beginnende belegger die al een eerste ervaring heeft. Maar dan voor mij de belangrijkste, de leukste insteek voor dit tweede boek is De Hangmat Belegger met een Gezin.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk, ja, beleg je samen, beleg je afzonderlijk als koppel. Hoe maak je afspraak wanneer de ene partner veel meer verdient? Kun je ook beleggen voor je kinderen of je kleinkinderen? Doe je dat in eigen naam of doe je dat op hun naam? Dat maakt het echt super interessant en geeft je gigantisch veel concrete tips.
0: Ik denk ook dat het belangrijk is dat... ik weet niet of dat bij andere nationaliteiten ook zo is, maar wij Vlamingen zijn nogal voorzichtig wat ons geld betreft. En ja, zo'n boek kan je toch wel aansporen om, of kan je duidelijk maken dat je eigenlijk door te weinig of niet heel veel risico's te nemen toch wel het een en het ander met je geld kan doen, hè, zodanig dat wat opbrengt.
2: Ja. Absoluut, we horen constant, we worden een beetje mee om de oren geslagen in het nieuws dat het ons geld op een spaarboekje steeds minder en minder opbrengt. En het is eigenlijk echt een ideaal boek om zo wat de eerste stapjes op de beurs te zetten.
0: Ja.
2: En om ook effectief vol te houden. Dus het is geen boek bedoeld voor diehard beleggers, dat is het absoluut niet. Maar voor de gewone mens die zijn centjes wil laten renderen.
0: Voilà. Dus, De Hangmatbelegger, dat is het eerste deel. En dan Hangmatbelegger voor het Leven. Dat is het nieuwe dat nu uit is. Goed, we gaan allemaal stinkend rijk worden, hè, Giovanni?
2: Absoluut, ik teken ervoor.
0: All right, goed. En je hebt mij, ik ga nog niet vertellen waar het over gaat, maar je hebt mij al warm gemaakt voor een boek voor volgende week. Dat is weer een roman. Dus ik kijk er nu al naar uit, Giovanni. Dank je wel voor de tip van deze week.
2: Het is niks. Tot volgende week.
0: Tot volgende week. En ik heb natuurlijk een bon van €50 om bij Standaard Boekhandel te gaan shoppen voor jou. Laat mij gewoon via een berichtje weten, via een WhatsAppje, waarom jij dit boek heel graag wil hebben. Dus die hangmatbelegger voor het leven. Waarom wil je dat boek over beleggen? Waarom wil je dat heel graag hebben? Stuur mij een berichtje en dan is het misschien wel van je.

0: quart finale van Gold vanuit je hangmat beleggen, dat is de bedoeling. En dat goed doen, dat is de bedoeling van die twee boeken. Hangmatbelegger en De Hangmatbelegger voor het Leven. Dat is dus het nieuwe boek dat uit is. Het vervolg op dat eerste. Als je dat wil hebben, dan kan je dat doen. Bijvoorbeeld aankopen met een boekenbon van €50 bij Standaard Boekhandel. Je mag er ook iets anders voor kopen, hoor. Maar mijn vraag was, waarom zou je dit boek heel graag willen? Stuur mij een berichtje via WhatsApp en dan is die bon van €50 misschien wel voor jou. Je kan het nog altijd doen. Ik pik er zo dadelijk iemand uit.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
13: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Kom, laat je inspireren.
16: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
15: Kom, laat je inspireren.
16: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
15: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
16: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Blijf gewoon liggen in die hangmat en laat je geld renderen. Dat is de filosofie achter de boeken De Hangmatbelegger voor het leven en het eerste ook. Ik vroeg aan jou, waarom zou je dat boek in huis halen? Waarom wil je dat graag? Ik heb er olkebolke, rebelsolke gewijs iemand uitgehaald. En dat is Janine uit Veurne. Janine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Leen.
0: Goedemiddag, Janine. Waarom wil jij dat boek graag hebben?
1: Wel, ik ben wel geïnteresseerd in het boek, omdat inderdaad, het geld brengt niet veel op. En via beleggen kun je het een beetje laten aandikken en dat is dus altijd een goede optie in de tijden die nu al duur zijn. En daarom dacht ik, ik ga mijn kansen wagen om het boek te winnen.
0: Janine, wat zou je met dat extra centje doen? Zou je daar zelf iets mee doen of zou je dat aan anderen schenken of...
1: Cadeautjes geven aan de familie, een beetje dikker zijn dan gewoonte en misschien nu en dan een goed feestje, dat zou ik er mee doen.
0: Ja, de stof, hè. Cadeautjes geven, dat is soms toffer dan krijgen, hè?
1: Dat is zeker dat. Ja, dat is altijd plezier.
0: Ja.
1: Als je recht met mijn gezichtje ziet.
0: Ja, leuk, hè. Janine, ik ga die bon naar jou opsturen. €50 om te gaan spenderen in Standaard Boekhandel. Is er een Standaard Boekhandel in Veurne?
1: Ja, dat is in de Ooststraat.
0: Ah, in de Ooststraat. Ik ken dat, ja. Maar je kan het ook digitaal natuurlijk, zoals je zelf wil. Jij krijgt die boekenbon van mij en ik wens jou een zeer mooie maandag. Dank je wel om te luisteren.
1: En ik ben er heel blij mee. En voor u ook een hele mooie maandag.
0: Mooie maandag, Janine. Dank je wel. Dag.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Een song over die rock'n'rollstellen, die sterren liever, die stierven in dat vliegtuigongeval. En over rock'n'roll gesproken, vrijdag is er de Big Five Rock, gepresenteerd door Domi. Om 10 uur begint hij eraan. Als jij wil dat Eric Clapton's Cocaine in die top 100 staat, dan moet je hem erin stellen. Hè. Gaat allemaal via onze site nostalgie.plus.

0: stapt in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat, ik heb wel
5: voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Ik heb eens ergens gelezen dat Prince, die op dit nummer hier de baslijn speelt natuurlijk, dat hij een vette knipoog geeft, ergens subtiel toch ook wel, naar het liedje, het kinderliedje Frère Jacques. Ik heb daar nog nooit op gelet. Wel, nu is de gelegenheid.

0: Het zal wel aan mij liggen, zeker. Maar ik heb dat precies niet gehoord. Het gaat toch Frère Jacques, Frère Jacques. Niet gehoord, hoor. Maar het zal misschien aan mij liggen. Of het is een roddel die ik gelezen heb. Enfin, fake news. Fake news zal het geweest zijn. A Love Bizarre, dat was A Love Bizarre met Prince en Sheila E. natuurlijk. Wij gaan een namiddag in vol muziek uit de 60s, 70s en 80s met Domi natuurlijk en Seb tussen 4 en 6. Maar eerst zijn er de allermooiste muzikale verhalen en die krijgen we natuurlijk van Michel.
1: Prettige middag. Vandaag Belgische popmuziek uit de jaren 70. Die vond je met een vergrootglas in onze eetpanade. Dat valt mij altijd op. In Nederland had je de ene popgroep die de andere afloste. Ik denk op een zeker moment dat de helft van de eetpanade zelfs Nederland...

Nederlands was. En bij ons Ocharmiato Wallace Collection in de jaren 60. De Pebbles, maar ook een beetje in de jaren 70. Dream Express, maar dat was al later. Salix Alba kan ik mij herinneren. Octopus, maar het bleef toch heel beperkt. Eén groep uit Gent die de ene hit na de andere had vanaf 1967.

Hun naam, The New Inspiration. Ze hadden in feite twee levens. Van 67 tot 70 hadden ze nogal dramatische popmuziek. Heel knap hoor, met Danny Sinclair als zanger. En daarna een andere bezetting, meer popnummers. En uit die periode dateert de Battle of Whiskey. Je wordt dronken van vreugde als je dit plaatje hoort. Daar ben ik van overtuigd. The New Inspiration, het was een beetje een gevecht tussen de groep uit Antwerpen, de Pebbles, en The New Inspiration. Je was voor de ene en tegen de andere flauwekul natuurlijk. Ze hebben allebei prachtige platen gemaakt, maar er hadden meer popgroepen van dit kaliber in België moeten zijn. Straks New Inspiration in 100% volle. Your Golden Years.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
14: Nostalgie. Ja, ik blaas even de bladeren weg. Daar heb je een bladblazer voor, hè? Want het is herfst. Your golden. Het nieuws, Bart van Langhoven.
15: Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairin, een Antwerpse assize jury. Die veroordeelde de man vrijdag voor de moord op zijn zoon van 14. Die stierf 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader was ervan overtuigd dat God hem terug tot leven zou brengen. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairin geen medische zorg gaven. Voor hen vraagt het Openbaar Ministerie 3 jaar cel. Deze namiddag kennen we de strafmaat. Diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp kost je maximum €2,5. Dat is ruim €3 meer dan nu. Vorige recordprijs dateerde van begin april. Toen mocht een liter diesel maximaal €2,49 kosten. Voor diesel betaal je dus nu bijna de helft meer dan dezelfde periode vorig jaar. En de transportsector waarschuwt dat veel bedrijven in de problemen zullen geraken als de dieselprijs zo hoog blijft. Daarom vragen de transporteurs aan de regering om de accijnzen meteen te verlagen. In 4 op de 10 gevallen ontdekken artsen bij vrouwen te laat dat ze baarmoederhalskanker hebben. Daarom moet er nog een betere screening komen, zegt CD&V. Elk jaar krijgen ongeveer 600 vrouwen de diagnose van baarmoederhalskanker en sterven er meer dan 100 aan die ziekte, omdat de kanker zich al uitbreidde naar de lymfeklieren in het bekken bijvoorbeeld of andere organen. En dan is de behandeling ook bijzonder zwaar en komen er uitgebreide operaties aan te pas. Daarom vindt CD&V dat huisartsen meer middelen moeten krijgen om die baarmoederhalskanker sneller op te sporen. En dan nog tennis. Na Elise Mertens speelt nu ook Jeline van Drommen niet mee in de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat is het jaarlijkse toernooi voor landenteams. Van Drommen sukkelt met een beenblessure na haar finale op het tennistoernooi van Caldas in Portugal. De Brugse van 18 wordt vervangen door Jana Otsipeka. Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen bij 16 tot 20 graden. Morgen start grijs, daarna breekt de zon door. Ook woensdag schijnt de zon, er zijn ook wel stapelwolken. Donderdag dan iets meer bewolking, maar de zon die blijft wel overheersen. Maxima al die dagen rond 20, 21 graden.
16: Follet.
17: Met Michel Follet.

Een bevel dat ik onmogelijk kan opvolgen. Let your hair hang down, daar moet je wel haar voor hebben. Maar tegen de volgende keer dat we het spelen, zal ik het laten groeien. Catapult, Teeny Bopper groep uit Nederland. Teeny Bopper Band, zoals een van hun platen ook heette. Vorige donderdag liet ik ze nog horen toen ze een andere vermomming hadden. De Monotones. In beide groepen was Cees Bergman, of Kees, maar ik denk dat Cees Bergman de zanger is die jong overleed. 65 jaar maar, op 21 september 2017. Gunter Neefs, Olivia Newton-John, Sparks, Cat Stevens, ze komen er allemaal aan. Maar Huey Lewis en de News wachten niet keurig hun beurt af. Die kruipen gewoon weg voor. Voor één keer mag het van mij. Welkom

0: blij te horen dat hij blij is om met ons opgescheept te zitten. Met Sende Papa en mezelf, Huey Lewis, deze zomer 76 geworden. Altijd goed gezind, hoewel hij kampt met gehoorproblemen. We pinnen Huey Lewis en de News vast op enkele hits. Deze wordt vaak vergeten. Altijd goed, The Shadows. Die scoorden op de eerste herfstdag van 1960 hun vierde Britse nummer 1 met deze klassieker.
1: 100% instrumentaal.

The Shadows met stergitarist Henk Marvin, die op 28 oktober 85 wordt, en zeggen dat hij jazz wou spelen, maar Buddy Holly bracht hem op andere ideeën. Ron en Russell Mail waren onlangs in ons land voor een concert Sparks. Je pint ze vast op extravagante singles, maar vergeet deze bloedmooie ballade ook niet.

Parks in 1974. Al begaan met het klimaat. Never turn your back on Mother Earth. Mooie titel. Ik weet niet of ze het lieten horen in de Roma in Borgerhout op 29 augustus. Tegenwoordig kiezen ze voor heel gedurfde muziek waar ik ook nog staart aan vind. Enkele jarigen vandaag. Een van hen is Timmy Torres. Naam zegt je wellicht niks. Timmy T, misschien iets meer. Die

0: love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Dimity met zijn enige hit van betekenis, One More Try in 91. Hij wordt 59. Belgische trots, new inspiration, zo dadelijk bij Nostalgie Plus.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: 100% volledig.

Inspiration. Want voor er een banvloek op dit nummer rust, alcohol schaadt de gezondheid, weet je wel. Binnenkort moeten we dat bij elke plaats zeggen. Toch nog maar eens snel gespeeld, hè. Voor ze bijvoorbeeld statiegeld zouden opvragen. Of misschien een gasboete uitdelen als ik dat nog op radio speel. A Bottle of Whiskey, New Inspiration. In 1971 in Antwerpen had je The Pebbles. In Gent, The New Inspiration. Het was eind jaren 60, begin jaren 70. Een van de twee groepen die in Vlaanderen waanzinnig populair was. Groot talent, niet altijd naar waarde geschat. Gunter Neefs wordt vandaag 61.

Quentin heeft zijn Daarom zeg ik nee een van zijn allereerste hitsuccessen, als het niet zijn allereerste hit was. Ik wens hem een rustige 61ste verjaardag toe vandaag, na een tumultueus jaar, omringd door de mensen die hem lief zijn, waaronder zoon Len, die ondertussen ook carrière maakt. Vandaag, 21 september, is het ook Wereld Alzheimerdag. Ik blijf meedoen, is het thema dit jaar. Glen Campbell, Tony Bennett, Bruce Willis, Mauro Pawlowski, Chris de Bruyne, allemaal mensen die met de ziekte te maken kregen. Ook deze crooner, Perry Como.

0: dag.
1: Liedje is precies 70 jaar oud. Perry Como in 56. Hij kreeg met Alzheimer gelukkig af te rekenen in... Gelukkig, ja, in de beste omstandigheden in de laatste twee jaren van zijn lange leven. Hij stierf in 2001. Perry Como, Gunther neefsjarig, maar ook Michael Pas, topacteur van Daans. Hij wordt 60. Hij speelde ook mee in de nostalgische tragicomedie van Robert Hert, Blueberry Hill van 1989. Dit was het liedje uit de film.
2: 100% Cinema.

De Blueberry Hillbillies, je kon het al aan de naam horen en aan hun stemmen. Dit was een vermomming voor Paul Michiels en Jan Leijers. En het leek alsof The Shadows ook even meededen met Hank Marvin. Blueberry Hill speelde zich af in de jaren 50, net als Grease. Al werd die periode in de beroemde musical toch iets rooskleuriger voorgesteld. Olivia Newton-John.

0: Olivia Newton-John.
1: Op 26 september, dus over enkele dagen, zou ze jarig geweest zijn. Zo dadelijk de eerste herfstplaat van het jaar. Zoveel zijn er niet. De zomer, lente, ja, winter. Maar herfst, echt heel weinig platen. Je kan dus al beginnen raden.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.

We zijn hier wel, hè? Jeff Wayne en Justin Hayward. En Forever Autumn kunnen we afspreken. 3 maanden, niet langer. Hoewel, ik vind de herfst een heerlijk seizoen met een prachtig kleurenpalet in de natuur. Nu vrijdag een nieuwe Big Five Top 100. De gitaren worden opgespannen voor de rocklijst met Domi Kromme. Vlammende rockgitaren en 100% Follet, dat gaat niet helemaal samen. Maar als de heren zich een beetje koest houden, dan kan ik het af en toe wel smaken. Zoals deze mooie, Send Me an Angel, van de Duitse rockgroep The Scorpions.

The Scorpions en Send Me an Angel. Het zal te wollig zijn, hoewel die gitaren de tijd toch wel stevig, zeker voor mijn oren. Maar het zal, denk ik, niet in de Rock Top 100 terechtkomen, maar ze moeten ook op tijd en stond rust inlassen, hè, of onze luisteraar komt gek. Endo, vrijdag, de Big Five Rock Top 100 met Domi. Op 21 september 2004 werd een voormalige popster geweigerd in Amerika omdat hij banden zou hebben met terroristen. Yusuf Islam wist niet wat hem overkwam. In een vorig leven als Cat Stevens had Amerika hem nog met open armen ontvangen. Maar ja, wat zong hij ook in 1967? I'm gonna get me a gun. Dat was niet het slimste idee.

Ja, ja, roep het niet te luid, jongen. Cat Stevens heeft ook een liedje dat Peace Train heet. Dat was wellicht... Hij heeft ook een liedje dat Peace Train heet. Dat was wellicht beter op zijn plaats geweest vandaag, want het is Werelddag van de Vrede. Een voorstel, neem morgen de vredestrein, want dan is het Car Free Day. Dag om de wagen aan de kant te laten. Riding on a train, de Pasadena's.

Pasadena's. Ze trokken aan de noodrem in 1988. Morgen dus onthouden we het een soort autoluwe dag. Alternatief genoeg, hè, met het vliegtuig. Was je er al geweest? Fly, Machiavel. Fly.

Machiavel, Belgische trots, waanzinnig populair in Wallonië. En Fly lijkt me wel verzekerd van een plaats vrijdag in de Rock Top 100. Nog even op de trapper staan met The Mixtures. Hit in 71, dan is het aan Domi om een tandje bij te steken. Dank voor het luisteren. Dank aan technicus Sende Papen.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: 5 Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
1: Goedemiddag, en zo gaan we aftellen deze week naar de volgende Big Five. Dat is de rock die ik je aanstaande vrijdag ga presenteren. Straks weer een super tip voor die lijst. En zometeen de Boxstops met de Letter. En ik ga beginnen dit uur met Rolls Royce. Your golden years, nostalgie plus. Car Wash, dat is vandaag het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De zorg voor patiënten met dementie kost ons land jaarlijks meer dan 7 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van Cienzano. Vooral de kosten van de medische zorg en een langdurig verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorgers hebben een grote maatschappelijke kost omdat zij minder werken. Ze besteden gemiddeld 140 uur per week aan zorg voor iemand met dementie. En dat heeft dus een grote impact op het leven van mantelzorgers. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon vraagt het Openbaar Ministerie 20 jaar cel voor de vader. Hij werd vorige week schuldig bevonden aan moord op zijn zoon van 14. Die stierf 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader geloofde dat de jongen ziek was geworden en dat God hem weer tot leven zou wekken. Ook voor 4 andere beschuldigden vraagt het Openbaar Ministerie een celstraf van 3 jaar, omdat ze geen medische hulp gaven. De jury beslist deze namiddag over de straf. En in Rusland heeft de partij van president Poetin een recordaantal zetels behaald bij de parlementsverkiezingen. Het zijn er nu al zeker 355 van de 450 zetels. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. Daarmee doet de partij beter dan haar vorig record van 343 zetels in 2016. Verenigd Rusland pakt zo een ruime 2/3 meerderheid. Dat verbaast niemand, want de verkiezingszege lag op voorhand al vast. Het waren absoluut geen vrije verkiezingen en er is ook geen sprake van een oppositie. Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door tussen 16 en 21 graden. Ook woensdag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Donderdag dan iets meer wolken, maar de zon blijft wel domineren. Temperaturen blijven schommelen rond 20 graden.

Ze worden niet vaak gemaakt, liedjes van onder de 2 minuten. Dit past wel in het rijtje. De letter van de box tops hier bij Nostalgie Plus. Goedemiddag, straks Diana Ross. En haar samenwerking met de mannen van Chic op My Old Piano. En nu een liedje gemaakt door Paul McCartney. Die de rust vond die hij nodig had op zijn boerderij daar ergens in Schotland. Een ode aan de baai waar hij zo van hield. Merle of Kintyre van zijn band Wings.

0: De breinen achter het monstersucces van Chic zaten ook achter dit succes van Diana Ross, die er natuurlijk al een carrière had op zitten bij de Supremes en solo in de jaren 70. En een nieuwe boost kreeg in haar carrière dankzij Bernard Edwards en Nile Rodgers. My Old Piano, hier bij Nostalgie Plus. Met straks Adriano Celentano. It's a sunweb
1: holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
6: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
5: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, hoi.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Twas.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.
17: Nostalgie plus. Cold in 1992, so. You're the

0: En met Nina Simone zaten we een stukje in de jaren 80 en een stukje in de jaren 60 met My Baby Just Cares For Me.
1: De Big Five.
0: Met aanstaande vrijdag de volgende in het rijtje Big Fives. De voorlaatste die ik je ga presenteren vanaf 10 uur 's morgens. Dat is de Rock Top 100. En je stemmen daarvoor zijn meer dan welkom om hem meehelpen samen te stellen via onze website nostalgie.plus. Daar kan je terecht. En natuurlijk horen Creedence Clearwater Revival ook in die lijst thuis. Misschien zou je je stem wel kunnen uitbrengen op deze niet zo'n grote hit, maar wel een fantastisch nummer, Traveling Band.

0: Bij ons een one-hit wonder. In Zweden kennen ze hem nog altijd. Harpo en Movistar.
1: Vergeten groeven.
0: En nu naar een vergeten groef. Een plaats die eigenlijk weinig gedraaid wordt hier bij Nostalgie Plus, vind ik zelf. En daar is dit rubriekje uiteraard geschikt voor. Ik draai hem naar aanleiding van de geboortedag vandaag in 1934 van Leonard Cohen. Die is overleden in 2016. De man die vanaf de jaren 60 verschillende grote hits achter zijn naam schreef. In de jaren 80 zelfs een ode kreeg met het album Famous Blue Raincoat door Jennifer Warnes. En zijn liedjes zijn honderden keren gecoverd. Denk bijvoorbeeld maar aan Hallelujah door Jeff Buckley en andere liedjes van Leonard Cohen, Suzanne bijvoorbeeld. En nu een vergeten groef uit 1967, zijn ode aan Marianne.

0: De Rubettes hadden een patent op liedjes als Sugar Baby Love en de Jukebox Jive. En af en toe hadden ze eens een ander hitje te pakken. Met deze bijvoorbeeld, You're the Reason Why. En straks ga ik je de diepe tonen van de stem van Lou Rawls nog een keertje laten ondergaan met See You When I Get There.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat, kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
9: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: paar weken geleden moesten we afscheid van haar nemen. En dit was een van de grote hits van een film waar ze trouwens zelf ook in meespeelde. En ja, ze daarin schitterde. En natuurlijk, als je Dolly Parton aan boord haalt, dan kan je alleen rekenen op een goede filmmuziek natuurlijk. 9 to 5 hier bij Nostalgie Plus. Met straks Somebody to Love van Jefferson Airplane. Nu John Denver. Thank God I'm a country boy.
1: On the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: 5 vrijdagen.
13: 5 toplijsten.
12: 5 genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
14: Nostalgie. Goedemiddag, ik heb lekkers voor je klaarstaan van Dave Barry, Peter Frampton en zometeen Tom Jones om dit uur mee te beginnen met She's a Lady.
15: Your golden years. Nostalgie.
14: Maar eerst het nieuws van 2 uur. Een goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij de grootste internationale operatie onder leiding van onze Belgische politie zijn wereldwijd bijna 500 mensen opgepakt. En de politie nam ook zo'n 160 ton drugs, 200 wapens en honderdduizenden euro's cashgeld in beslag. Onze federale politie werkte daarvoor samen met agenten uit 34 andere landen. De operatie richtte zich vooral op drugshandel, illegale wapenhandel en mensensmokkel. 18 mensen werden daarbij gered en opgevangen. In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkijn het grootste deel van haar bevoegdheden en mandaten. Dat heeft het schepencollege zo net beslist. Verkijn behoudt enkel nog haar bevoegdheid economie en ze boort 8 schepen. Ze krijgt ook een begeleidingstraject rond leiderschapstijl. Aanleiding zijn klachten over haar toxische communicatie en leiderschap. Maxime Donk volgt haar nu op als eerste schepen en burgemeester John Crombé neemt voorlopig de bevoegdheid haven op zich. En in de Verenigde Staten stappen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico naar de rechtbank tegen de Amerikaanse regering, omdat president Trump de perskaart van journalisten heeft ingetrokken. Ze waren niet meer welkom op het Witte Huis, omdat de nieuwsmedia volgens Trump te negatief berichten over zijn beleid. Het Witte Huis heeft ook zender CNN officieel verwijderd uit de tv-perspool. Volgens de nieuwsmedia is dat een schending van de Amerikaanse grondwet. Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door tussen 16 en 21 graden. Ook woensdag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Donderdag dan iets meer wolken, maar de zon blijft wel domineren. Temperaturen blijven schommelen rond 20 graden.

Andy McCluskey die raakte gefascineerd door het tragische levensverhaal van Jeanne d'Arc, de jonge Franse heldin en martelares, dat hij inspiratie kreeg om dit liedje te schrijven en naar een andere richting mee uitging met Orchestral Maneuvers in the Dark in 1982. Het werd een van de best verkochte singles van dat jaar. Best verkochte single in Duitsland overigens, Made of Orleans. Straks naar de 60s met Dave Barry en This Strange Effect. En dit is van een legendarisch live album van Peter Frampton. Peter Frampton Comes Alive. Show me the way. I want

0: We zaten midden in de British Invasion met veel gitaren en deze man was een beetje de uitzondering op die regel van die gitaren. Dave Barry, die in midden van de jaren 60 deze mysterieuze hit afleverde met This Strange Effect. Later overigens nog origineel gecoverd door onder andere Hoover Phonic. Straks Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. En ABBA staat klaar met Money, Money, Money.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond de currieken?
5: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: DSM.
15: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
16: DSM Keukens.
15: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Big Five, dat zijn 5 lijsten op 5 vrijdagen in 5 verschillende genres. We hebben er al 3 achter de rug en aanstaande vrijdag mag ik aan de bak de hele dag om hier de 100 grootste rockclassics te draaien voor jou. Platen die jij in een volgorde zet. En dat kan door te stemmen op onze website nostalgie.plus. Stem op je favoriete rockclassic aller tijden en laat je haar alvast groeien, denk ik, voor aanstaande vrijdag. Dan kan je lekker mee headbangen. Laat maar komen via nostalgie.plus. Super tip, die er zeker niet mag ontbreken. Ik denk dat die er wel een paar keer gaat in tevoorschijn komen in die lijst van vrijdag. Bob Dylan, hier is Like a Rolling Stone. Once upon a time, it'd been so fine. Do that.

0: Dat betekende zijn comeback in 1974 nadat hij in de jaren 50 en 60 verschillende grote hits afleverde. Niels Sedaka, dat was Laughter in the Rain.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef gaan we nu naar de jaren 80, naar de band Swing Out Sister. De zangeres van die band, die was heel erg stijlvol gekleed altijd. Corinne Drury heette ze. Was volgens mij ook een klein beetje werkzaam in de mode. En ze viert vandaag haar verjaardag. Ze wordt 67. Grootste hits van Swing Out Sister natuurlijk, Breakout. En deze draaien we veel te weinig, maar staat wel op datzelfde album als waar Breakout op terug te vinden is. Surrender.

0: Terug naar de tijd van de glitterpakken, de brede revers, de gekamde kuiven. En natuurlijk die hoge plateauschoenen die iedereen droeg in die periode. Show Wadi Wadi, Under the Moon of Love bij Nostalgie Plus. Met Christopher Cross straks, Ride Like the Wind.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Knaldi.
5: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
7: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Your Golden Year.

Uit de tijd waarin de Amerikaanse West Coast Sound en country muziek de radio domineerde. En dit was een van de koninginnen van de country rock. Haar naam Linda Ronstadt. Met die cover van die hit van Roy Orbison, Blue Bayou. En nu naar een andere king, Elvis Presley. Hier is Devil in Disguise.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Vijf vrijdagen.
8: Vijf toplijsten.
7: Vijf genres.
8: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
9: Een zeer goedemiddag. Nog een uurtje zit ik in je radio met straks Desmond Dekker, Ezra Lights en zometeen The Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep.
10: Your golden years. Nostalgie.
9: En dit is nu het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De eerste ronde van de begrotingsgesprekken is afgelopen. De topministers van de regering De Wever hebben zo'n 3 uur samengezeten. Ze moeten zo'n 10 miljard euro zien te vinden. Na afloop van de eerste bespreking wilde niemand iets zeggen. Echte beslissingen werden er sowieso niet verwacht. Want de vergadering moest vroeger stoppen, want buitenlandminister Maxime Prévot vertrekt straks naar New York. Daar vindt de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaats. De begrotingsgesprekken gaan deze week voort, maar dan in werkgroepen. Het kernkabinet komt dan donderdagavond opnieuw samen. In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkijn bijna al haar bevoegdheden en mandaten. Dat heeft het schepencollege beslist. Verkijn was eerste schepen, maar behoudt enkel nog haar bevoegdheid economie. Ze krijgt ook een begeleidingstraject rond leiderschap. Aanleiding zijn klachten over haar toxische communicatie. Maxime Donk volgt haar nu op als eerste schepen. En in de Verenigde Staten stappen de nieuwszenders CNN, MS Now en Politico naar de rechtbank tegen de Amerikaanse regering, omdat president Trump de perskaart van journalisten heeft ingetrokken. Ze waren niet meer welkom op het Witte Huis, omdat de nieuwsmedia volgens Trump te negatief berichten over zijn beleid en fake news verspreiden. Volgens de nieuwsmedia is dat een schending van de persvrijheid die in de Amerikaanse grondwet staat. Deze namiddag afwisselend zon en brede opklaringen met maxima tot 20 graden. Morgen begint grijs, daarna breekt de zon door tussen 16 en 21 graden. Ook woensdag schijnt de zon, maar er zijn ook stapelwolken. Donderdag iets meer wolken, maar de zon blijft wel domineren. Temperaturen blijven schommelen rond 20 graden.

0: allereerste reggae-single ooit die de eerste plaats wist te bereiken in de officiële Britse hitlijsten in 1969. Van een man, afkomstig van Jamaica, die in Engeland verbleef. Zijn naam was Desmond Dekker en de Israelites bij Nostalgie Plus. Vrijdag de Rock Top 100 in de Big Five hier bij Nostalgie Plus. Dit zou wel eens een tipje kunnen zijn van een plaats die je erin zou kunnen zetten in je lijstje om door te sturen via nostalgie.plus. Van zijn debuut soloalbum Transformer, hier is Lou Reed.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Ze werden onder de vleugels genomen door niemand minder dan Quincy Jones en het leverde hun in 1980 een flinke, dikke en vette zomerhit op. De brothers Johnson, George en Louis Johnson en stamp hier bij Nostalgie Plus. En straks Frank Sinatra, My Way en Neil Diamond. Daarvoor even opwachten op Beautiful Noise.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké.
1: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
9: Oei.
8: Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
16: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
17: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
16: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
17: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
18: Nu volgend weekend. De beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
19: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
18: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Iconisch, deze Frank Sinatra hier bij Nostalgie Plus. Dat was My Way.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groeven gaan naar 1975. En een van de zeldzame platen die door Don Felder van Eagles werd gezongen. Gewoonlijk werden de platen ingezongen door Don Henley of door Glenn Frey. Maar deze dus niet. Draaien naar aanleiding vandaag van de 79ste verjaardag van Don Felder. De leadgitarist van de band van 1974 tot 2001. Het was natuurlijk een iconische band die ja, op een bepaald moment uit elkaar ging en dan terugkwam. When Hell Freezes Over, werd er altijd gezegd. En hij maakte deel uit van die reunie in de jaren 90. 13 jaar was hij toen hij startte bij zijn allereerste bandje, The Continentals. Daar zat Stephen Stills ook toevallig in. En Don Felder, dus één van de weinige platen waarop hij zingt van Eagles, is deze Visions uit 1975.

Het echtpaar dat al jaren bekend stond om het schrijven van classics voor andere grootheden. En toen ze zelf achter de microfoon plaatsvonden voor het album dat ze uitbrachten in 1988, hadden ze meteen ook een wereldhit te pakken met deze Teardrops bij Nostalgie Plus. Vrijdag is het Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. De tips zijn er altijd voor welkom. Vrijdag is het hier, de Big Five Rock bij Nostalgie Plus. En je top drietjes zijn natuurlijk welkom via onze website nostalgie.plus. Een tip die je eventueel wel in die lijst zou kunnen zetten is natuurlijk die legendarische gitarist Carlos Santana.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Elvin Bishop, I fooled around and fell in love. En daarvoor een tip die je eventueel in je lijst zou kunnen zetten om te stemmen voor de Big Five Rock van aanstaande vrijdag. Santana en Oye Como Va.
1: De Big Five.
0: Vrijdag dus, de Big Five Rock hier bij Nostalgie Plus. Vanaf 10 uur ga ik je de 100 grootste rockclassics voorschotelen. Rockclassics die jij in een lijst mag gieten. En dat kan door te gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. 1985, daar gaan we naartoe met de allereerste cd die het label DDD kreeg. Digitaal opgenomen, digitaal geremasterd en digitaal op, ja, een drager gezet. Ik heb het uiteraard over Dire Straits. Hier is Money for Nothing met medewerking van Sting.

remake van de film The Wizard of Oz, The Wiz. Met The Wiz Stars. Onder andere Diana Ross en Michael Jackson deden eraan mee. En Brand New Day. Straks is Tan Sepp hier. Veel plezier daarmee. Hier zijn de Walker Brothers nog. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: 5 vrijdagen.
6: 5 toplijsten.
5: 5 genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
7: Nostalgie. De zon is van de partij en de goede muziek zeker ook. Een nieuwe Good Vibrations met Ming DeVille als eerste Spanish Troll. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
8: Goedenamiddag. Op het Assize-proces in Antwerpen over de dood van Jairon is de vader veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat heeft de jury beslist. Dat is zelfs 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jongen van 14 stierf 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader geloofde dat God hem weer tot leven zou wekken. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel. Het Hof vroeg ook de onmiddellijke aanhouding van de vader. De staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi gaat voort. De vakbonden hebben het voorstel van de directie verworpen. De luchtverkeersleiders staken al sinds vorige week woensdag elke nacht, nadat de onderhandelingen over een nachtpremies niets opleverden. Intussen zijn al zo'n 160 vluchten geschrapt. De vakbonden willen nog tot 10 oktober staken. En in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier, ondanks de dramatische verkiezingsresultaten bij de deelstaatverkiezingen. Dat heeft hij zelf gezegd op een persconferentie. In Mecklenburg-Vorpommern haalde de CDU-partij van Merz de kiesdrempel van 5% niet. En dat is de eerste keer. Toch is Merz niet van plan om een stap opzij te zetten, want volgens hem krijgt hij nog altijd de steun van zijn partij. Hij kondigde wel een nieuwe koers en een nieuw programma voor zijn partij aan. Vanavond brede opklaringen en later vannacht wordt het mistig. Het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we dan opnieuw veel zon. En het is heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden.
7: De files met 10 minuten vertraging of meer. Je vindt ze op D313 naar Antwerpen. Daar schuif je 35 minuten aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Brusselse buitenring komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En nog eens 10 minuten van Grimbergen naar tot Jette. Op de binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren. En op de Antwerpsring richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot in Deurne.
1: Vibrations
6: met Sebastian de Krop.

De Communards, Ben Nostalgie Plus, samen met Sarah J. Morris, Don't Leave Me This Way. En goedemiddag, het is 4:10, maandag namiddag. Ik heb zo net een stukje chocolade in mijn mond gestoken. Zelfgemaakte chocolade, en dat smaakte nog zo goed. Het zit zo, mijn kinderen zijn jonge tieners en ik heb de gewoonte om één of twee keer per jaar een uitstap te doen met één van de kinderen alleen. Een beetje quality time, zeg maar. En zo ben ik gisteren op stap geweest met mijn zoon, een vader-zoon moment. En we hebben een workshop chocolade maken gevolgd. Ik kan je zeggen, het was heel leuk en vooral heel lekker. Een extra beetje suikers aan de start dus van een nieuwe Good Vibrations. Met vandaag in de show dialectoloog Timothy Colomant van de Universiteit Gent. Want iedere maandag ontdekken we de herkomst en de betekenis van een oud dialectwoord. Ik heb interessant nieuws voor verzamelaars en voor fans van Brigitte Bardot. En ik ga de hele week op zoek naar rockplaten in mijn quiz De Openingszin. En dat met de Big Five Rock van vrijdag in aantocht. Daar gaan we met het zonnetje op de snoet en met hopelijk niet te veel haast, want dat is nergens goed voor. Daar ga je alleen maar van stressen. Vraag maar aan Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij.

0: Beatles, drummer Ringo Starr, die heeft dit weekend in een interview gezegd dat hij ervan overtuigd is dat de Beatles weer bij elkaar gekomen waren als John Lennon en George Harrison nog leefden. Ja, je ziet het met wel meer classic groepen en artiesten uit 70s en 80s. Hè. Na jaren stilte proberen ze het opnieuw en Ringo Starr is ervan overtuigd dat de Beatles het ook gedaan hadden. Help van de Beatles, en zometeen een van mijn favoriete saxofoon classics. Het is van The Crusaders.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brussel invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh, Niklas, saai, joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want toch even proberen een douche te pakken hier, Toos.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

Crusaders met Street Life. Het is maandagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat steeds meer mensen ochtendpersonen zijn. Uit een bevraging van een HR-bedrijf blijkt dat bijna 2 op 3 Belgische bedienden aangeeft het meest productief te zijn voor de middag. En voor 20% van de Belgen is dat zelfs tussen 6 en 9 ochtends. Een groot deel van die mensen zou ook zelf zijn of haar werkuren willen bepalen. Maar weinig bazen staan daar voor open. Nochtans blijkt dat voor veel mensen een 9-to-5 job achterhaald is en dat velen juist productiever en nauwkeuriger zijn 's ochtends vroeg en een 6-to-2 job bijvoorbeeld beter zou zijn voor hen, ondanks wat Dolly Parton zingt. Als je bijna moet tanken en je rijdt op diesel, dan doe je dat best vandaag nog. Want de diesel stijgt morgen naar een recordprijs. 1 liter aan de pomp, die kost dan maximum 2,5 euro. Of ruim 3 eurocent meer dan nu. De vorige recordprijs dateert van begin april. En op een jaar tijd is diesel zelfs met bijna 45% duurder geworden. En zo wordt een tank diesel, ja, stilaan toch wel heel prijzig. En in Frankrijk worden persoonlijke bezittingen van de overleden Franse filmster Brigitte Bardot vandaag geveild. Het gaat onder andere om balletschoenen, juwelen, gitaren en ook haar persoonlijk exemplaar van de Kama Sutra. Die stukken komen uit 2 woningen van Brigitte Bardot. Eentje in Saint-Tropez en ook in haar appartement in Parijs. Een veilinghuis heeft zelf interieurs nagebouwd waar de fans de voorbije dagen zijn kunnen gaan kijken naar de collectie en naar de verschillende spullen. In de hoop een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de spullen. Het zijn heel diverse dingen, zoals ik ook al aangaf. Het gaat ook over kleding bijvoorbeeld, meubelstukken. En zelfs gewoon keukengrij of pannen. Dus als je iets persoonlijk van Brigitte Bardot op de kop wilt tikken, het is vandaag de ideale gelegenheid daarvoor. En het geld, de opbrengst van die veiling, die gaat naar een goed doel, naar een persoonlijk doel van Brigitte Bardot, waarmee ze zich jarenlang ingezet heeft voor dieren. Heel fijn initiatief is dat.

Dit komt uit een album Running in the Family. Maar het klinkt helemaal anders dan een titeltrack. Want een stuk rustiger. Een ballad. Level 42. En It's Over. En van de rust naar het geweld van Mud. Tiger Feet staat klaar. Eerste weg op voor de files. 10 minuten vertraging of langer. Dat vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen komt er een kwartier bij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Brusselse Buitering een kwartier van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. En nog eens 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de Brusselse Binnenring ook 10 minuten van Sint-Stevens Wolen we tot Intervuren.

0: Downtown van Petula Clark en ook met luisteraar Luc. Die heeft goede herinneringen aan hun passages in Top Op op de Nederlandse televisie. En aan hun look met de wijde pijpen en de oorbellen schrijft hij met Tiger Feet. Zometeen doe maar die wakker worden naast de mooie dame van minstens 17. En ook die Emotions. De openingszin. Maar eerst gaan we quizzen. Eerst ga ik even testen hoeveel jij kent van de muziek en de classics die je hier iedere dag hoort voorbij komen op Nostalgie Plus. We spelen ook vandaag voor 4 filmtickets en jij kan die winnen als je de eerste zin herkent van een bekende rock classic. En het is geen toeval dat het een rock classic is, want ja, we zijn helemaal into rock deze week. Extra stoer met een leren jasje en wat dan ook, want de Big Five Rock komt eraan natuurlijk. Nu vrijdag. Ik heb een nummer uit die lijst geselecteerd. Kan je zeggen, het is een song waar je zeker van mag zijn dat hij de top 100 gaat halen. Maar herken je die ook op basis van deze openingszin? Is this the real life or is this just fantasy? Welke classic begint met deze toch wel iconische zin? Als je het weet, dan maak je dus kans op 4 filmtickets. En je moet het dus zoeken in de rocksector. Het is een echte rockplaat naar aanleiding van de Big Five Rock. Onze opgave vandaag, is this the real life or is this just fantasy? Welke song, welke classic begint dus met deze zin? Stuur mij de titel en ook de naam van de artiest of groep. En dat kan je doen via onze website Nostalgie Plus of je kan ook WhatsAppen op 0477 900 800. De opgave, is this the real life or is this just fantasy? It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut, met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel.

0: 129 euro. Ga dus snel even bollen.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

Een leuke discoplaat van The Emotions, Best of My Love. Ik heb mezelf gisteren een cadeau gedaan onder het motto cadeaus geven is leuk, maar cadeaus krijgen zeker ook. Heb ik mezelf een vinylplaat cadeau gedaan. Gisteren stootte ik in een platenzaak in Gent, namelijk op het album Blauw van The Scene. Dat ken je van de gelijknamige single, maar ook van Iedereen is van de wereld. Ik ga het vanavond eens opleggen. Benieuwd of het mijn smaak is. Dit zijn generatiegenoten, ook uit Nederland. Doe maar met Belle Hélène.

0: De kokosnoten van de Sweet. Dit was Papa Joe. De openingszin. En daarvoor ga ik vandaag naar Wetteren bij Leen. Leen, een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het in Wetteren, Leen?
1: Zonnig, mooi weertje. Het is goed.
0: Heerlijk toch, hè? Heerlijk, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, zo nazomerdagen op komst vandaag, maar zeker ook de komende dagen nog. Dus dat gaat fijn zijn, hè? Ben je iemand die houdt van de zon? Of ben je meer het type inderdaad dat houdt van de herfst? Want ja, we hebben veel mooie seizoenen natuurlijk, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. De zon, maar ook niet te warm, maar het licht.
0: Ja.
1: Licht en zon.
0: Ja, ja. Licht is een hele belangrijke. Daar volg ik jou helemaal in. Goed, fijn. We hebben een leuke week in de vooruitzicht met het weer. Maar zeker ook met de Big Five Rock in aantocht nu vrijdag. En ja, ik heb in deze quiz alvast een opgave die daar zeker in thuis hoort. Een rockplaat die je moest herkennen. Dit is de openingszin. Is this the real life? Is this just fantasy? Van welk nummer is dat het begin volgens jou, Leen?
1: Dat is Bohemian Rhapsody van Queen natuurlijk.
0: Maar uiteraard. Ik denk dat dit de makkelijkste opgave aller tijden was in dit spelletje, toch?
1: Ja, misschien wel, maar ja.
0: Het zal in de buurt komen in ieder geval. Ja, je wist het vlug, denk ik, hè, toch?
1: Ja, zeker. Bij de eerste zin al.
0: Het is zo'n nummer die voor iedereen iconisch is, denk ik. En om die reden is dat zeker het geval. Goed, fijn. Kijk, Freddie Mercury en Queen hebben jou 4 filmtickets opgeleverd. Is het jouw muziek, Queen? Freddie Mercury? Zou jij erop stemmen?
1: Ja, zeker en vast. Ja, ja.
0: En waarom?
1: Die mag voor mij nummer 1 zijn.
0: Ja, waarom? Wat vind je zo bijzonder aan de band, aan de artiest?
1: Oh ja, spijtig genoeg veel te vroeg gestorven, maar ik hou van zijn stem. En hij heeft een enorme stem en ik hoor het gewoon graag. Ik hoor hem graag bezig. Ik zie hem ook graag bezig.
0: Okay,
1: of goed. Ik zag hem ook graag bezig.
0: Ja, het is met een artiest met veel persoonlijkheid ook natuurlijk. Hè. Dat is fijn. Goed, kijk, 4 filmtickets. Ik heb begrepen dat je een filmfan in huis hebt rondlopen, Leen.
1: Ja, zeker. Mijn zoon is woont niet meer thuis. Maar die gaat heel graag naar de cinema. Ja. Dus dat komt zeer goed uit.
0: Dan gaan jullie met z'n tweetjes gaan, begrijp ik, hè?
1: Zeker. Of met ons vieren, dat kan ook.
0: Oké, met heel het gezin. Nog zo'n goed idee. Dankjewel om mee te spelen, Leen. Veel plezier in de cinema. En dit is Queen Bohemian Rhapsody.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Bessimo!
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Vijf vrijdagen.
13: Vijf toplijsten.
12: Vijf genres.
13: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
14: Nostalgie. Weet je wat ik ook leuk vind? Liedjes waarin gefloten wordt. Ik heb er een van de Love and Spoonful, Daydream. Your golden years. Nostalgie. Het is 5 uur en vrouwtje Kalion komt erbij met nieuws.
15: Goedemiddag. Er is nog veel werk aan de winkel, zeggen enkele vicepremiers na afloop van de eerste begrotingsronde. Premier De Wever legde gisteren een startnota op tafel, maar die is nu nog onaanvaardbaar en erg onevenwichtig, reageerde vicepremier David Clarenval. Ook buitenlandminister Maxime Prévost zegt dat er nog veel aangepast moet worden. Maar als iedereen constructief werkt, is het wel haalbaar. De gevolgen van een mislukking zouden anders dramatisch zijn, klinkt het. De begrotingsgesprekken gaan deze week voort in werkgroepen. Het kernkabinet komt donderdagavond opnieuw samen. Op het assiseproces in Antwerpen krijgt de vader van Jairon 23 jaar cel voor moord op zijn zoon. Dat heeft de jury beslist. Dat is zelfs 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jongen van 14 stierf 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. Zijn vader geloofde dat God hem weer tot leven zou wekken. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze geen medische hulp gaven. Opgelet als je op reis vertrekt van op de luchthaven van Charleroi, want daar is morgen bijna de helft van de vluchten geschrapt door de aanhoudende staking van de luchtverkeersleiders. Het gaat om 12 vluchten 's ochtends en 34 vluchten 's avonds. Ook nog 14 andere vluchten zijn aangepast. De luchtverkeersleiders staken al sinds vorige week elke nacht. Ze eisen hogere nachtpremies. Check dus zeker goed op tijd of je vlucht wel doorgaat. En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die zou windstoten halen van 144 km per uur. De tyfoon trekt door de omgeving van de hoofdstad Tokio. Japanse experten waarschuwen voor hevige regen en mogelijk ook aardverschuivingen. Voorlopig is er sprake van 1 gewonde. Het lucht- en treinverkeer ligt volledig stil. Vanavond brede opklaringen en later vannacht wordt het mistig. Het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we dan opnieuw veel zon en is het heerlijk na zomer met temperaturen tot 22 graden.
14: Ik heb voor jou de files waarin je 10 minuten aanschuift of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Is het eerst een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog eens 65 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Want daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Op de A12 naar Antwerpen vlieg je een kwartier tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. E313 naar Antwerpen, 10 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring, 10 minuten van Sint-Stevens-Wolenwe tot Diegem. En op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens 10 minuten van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel.
13: Good Vibrations. Met Sebastian de Krop.

Straks Spank van Jimmy Bohorn. Dit was dan weer Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Voorbije weken zijn Koen en Chris Wouters hartjes aan het winnen in Nederland. Ze doen namelijk mee aan de Nederlandse versie van het tv-programma Liefde voor Muziek. Dat heet daar Beste Zangers. En ja, het valt op dat veel Nederlanders Clouseau duidelijk aan het herontdekken zijn. Hier bij ons in Vlaanderen zijn ze al decennia lang populair. En dat zal vanavond nog maar eens blijken, want ze spelen de eerste van twee uitverkochte concerten in de Roma in Antwerpen. Vanavond dus. Ik heb ze nu ook afscheid van een vriend. Clouseau.

0: Jamie Bohorn en Spank. Het is vandaag 21 september en dan denk je, de herfst begint, want zo heb je dat op school geleerd. Maar dat is niet altijd. Dit jaar bijvoorbeeld begint de herfst op 23 september, woensdag dus. En daarom, nu het nog kan, een zomerplaat van Mungo Jerry. En straks ook de top 3 voor de Big Five Rock van luisteraar Johan uit Beringen. En daar is ze iets opmerkelijk mee, kan ik je al zeggen.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wauw!
2: Van Vibra.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: philosophy. Het klopt wel wat ze zingen hoor. We're always happy. Die zon heeft op mij ook wel dat effect hoor. In the summertime van Mungo Jerry.
1: The Big Five Rock.
0: Nu vrijdag de vierde al. De vierde van in totaal 5 toplijsten. Want dat is de Big Five. En 5 vrijdagen na elkaar. 5 toplijsten uit 5 verschillende genres. En nu vrijdag wordt ja, toch wel de stevigste in het rijtje. Want we gaan voor de Big Five Rock een hele dag door. De grootste rock classics hier bij Nostalgie Plus. En ik kan me voorstellen dat jij zeker ook jouw favorieten hebt. Dus ga even naar nostalgie.plus. En laat ons weten welke 3 jij helemaal bovenaan wil zien eindigen in die Big Five Rock. En Johan uit Beringen, die was jou al voor, want die heeft het al gedaan. Johan, een goede middag.
2: Een goede middag, schat.
0: Johan, er valt mij iets op in jouw top 3, want ik heb zo'n vermoeden dat jij een grote 10cc-fan bent. Zou dat kunnen kloppen?
2: Inderdaad. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd wel zo blijven, denk ik, ja.
0: Je hebt, zoals iedere luisteraar, Johan, op 3 nummers gestemd. En in jouw geval is dat 3 keer 10cc. Wat is het geworden?
2: Ja, dus de Wall Street Shuffle. Direct ook Holiday, meen ik, en Rubber Bullets.
0: Ja, voilà, inderdaad. En vanwaar die adoratie? Wat maakt 10cc voor jou zoveel aan unieker dan andere artiesten of groepen?
2: Ja, omdat we zo'n diverse muziek maken. Je kunt het niet in één klasse indelen. Het is en rockmuziek en reggae en easy listening muziek. Het is eigenlijk een mengeling van alle soorten. En de meeste groepen zitten in een bepaalde
0: niche.
2: En zij spelen eigenlijk zo'n diverse muziek.
0: Gelijk heb je, zeker. Weet je nog wat de eerste keer was dat je ze hoorde? Was dat als tiener? Wanneer was dat en hoe?
2: Ja, de eerste keer dat ik ze hoorde, dat was nog onder de naam Hotlegs. Dat was in 70, met Neanderthal Man. En dat was eigenlijk 10cc. Dat waren dezelfde artiesten, maar onder een andere naam. En dan achteraf hebben zij hun naam nog gemaakt naar 10cc. En dat is Neanderthal Man. Toen was ik 13 jaar. Dat was in 1970.
0: En voor jou ging er een wereld open.
2: Ja, en dat was ook een heel speciaal lied eigenlijk ook. Hè. Dus je kunt dat eigenlijk niet definiëren eigenlijk onder wat dat hoort eigenlijk. Hè.
0: Ja, ze waren toen al echt hun eigen, dat is meer dan duidelijk. En intussen heb je 10cc ook al live gezien, hè? Een paar keer.
2: Ja, ik heb ze 2 keer live gezien. Ik heb het ondertussen nog eens nagekeken. Het was in 23, dus 3 jaar geleden, zijn ze hier in het Tilprinscentrum in Beringen geweest.
0: Ja.
2: En dan onlangs in juni ben ik naar Leuven geweest en daar traden ze ook nog een keer op.
0: Ja, gek eigenlijk, hè? Je bent al zo lang fan, al 50 jaar of zo. En
2: ja.
0: Eigenlijk nu pas heel recent 2 keer live gezien.
2: Ja. Maar ik weet ook niet of want zij vroeger zo dikwijls, het is de laatste jaren eigenlijk, dat zij regelmatig naar België komen met hun tournee. Maar of want dat vroeger zo, kan ik me eigenlijk niet zo goed meer voorstellen.
0: Ja.
2: Of want ze vroeger nog vaker in België waren.
0: Nee. Maar gelijk heb je, als ze komen, gewoon van profiteren. Want
2: het is natuurlijk
0: zeker en vaste moeite. Dankjewel voor jouw stem. We zullen zien waar ze eindigen nu vrijdag in de Big Five Rock. En dit is er alvast 1 van je 3, de Wall Street Shuffle. Dankjewel, Johan.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Het is dit echt ja, de harde rock, dus benieuwd waar ze geraken in de Big Five rock. Maar dat hoor je nu vrijdag dus. En de 10cc met de Wall Street Shuffle. En zometeen is daar een Pointer Sisters, de Slow Hands. De eerste files zijn vooral in en rond Antwerpen. Gaat het ja, toch wel moeizaam vanavond door een aantal ongevallen. Dit zijn de files waarin je een kwartier of langer verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je een kwartier aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 55 minuten van Antwerpen-West tot Bocherhout. Daar zijn namelijk door een ongeval twee rijstroken afgesloten. Op de E17 vanuit Antwerpen ook een ongeval in Haasdonk. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Je verliest een half uur tussen

Zwijndrecht en Haasdonk. Op de A12 naar Antwerpen, 25 minuten erbij tussen Willerijk en Antwerpen-Zuid. Op de E17 naar Antwerpen kwartier van Kruibeke tot Antwerpen-West. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord.

0: Pointer Sisters met Slow Hands. Het is maandag en dan gaat het in Good Vibrations over dialect. We ontdekken samen hoe het een Nederlandstalig dialectwoord ontstaan is en wat de betekenis is. Die uitleg die krijg je van Timothy Coleman van de Universiteit Gent. Dat is voor over een paar minuten. Eerst nog heel wat muziek. Een paar goede 70s platen. Eentje uit Nederland bijvoorbeeld. Teach In staat klaar. Fly Away. En eerst een hele mooie piano-song van Elton John, Your Song.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de start.

0: Teaching bij Nostalgie Plus en Fly Away in het hoger onderwijs is vandaag het academiejaar begonnen. Wel straks even van een die heel wat studenten vanochtend misschien ook wel gehoord hebben. Get Out of Your Lazy Bed van Matt Bianco.
1: Vreewijs.
0: Maar eerst mag je meeraden naar de betekenis van een dialectwoord. Vlaanderen is rijk aan veel mooie dialecten. Alleen valt het mij op dat we die toch steeds minder kennen en spreken. Daarom heb ik het iedere maandag over dialect. Dit keer met Timothy Calomon van de Universiteit Gent. Timothy, een goede middag.
2: Goedemiddag, Sebastian.
0: Is het academiejaar daar goed begonnen bij jullie vandaag?
2: We zijn goed begonnen. Het was meteen een drukke dag, maar dat overleven we wel.
0: Ja, absoluut. Zeker en vast. Leuk ook dat we jou iedere maandag opnieuw mogen bellen. Iedere keer over een ander woord natuurlijk. En de vraag, wat wordt het vandaag, Timothy?
2: Wel, ik heb vandaag een dialectwoord waarvan ik er zeker van ben dat veel luisteraars het nog zullen kennen.
0: Oké. Okay.
2: Jij misschien ook. Het is een rustineke of roestineke. Altijd in de verkleinvorm.
0: Een roestineke of een rustineke?
2: Ja.
0: Een van de twee. Waar in Vlaanderen wordt dat gebruikt, Timothy?
2: Zo'n beetje overal eigenlijk. In Antwerpen en Vlaams-Brabant en het grootste deel van Oost-Vlaanderen kennen ze het in die vorm. Roestineke.
0: Ja?
2: In West-Vlaanderen gebruiken ze het ook, maar dan in de vorm rustientje of rustinnetje. Want daar gebruiken ze geen verkleinwoorden op ke.
0: Ja.
2: Enige provincie waarvan ik niet zeker ben is Limburg. Het is een beetje onduidelijk of het in Limburg ook bekend is. Ik heb het in geen enkel Limburgs dialectwoordenboek gevonden, maar ja, misschien zijn er wel luisteraars uit Limburg die het wel degelijk kennen.
0: Ja, mogen ze gerust reageren. Roestineke, dat is het woord van vandaag. Aan mij om te raden wat de betekenis is. En jij hebt 3 keuzemogelijkheden, Timothy.
2: Ik geef je 3 mogelijkheden. En omdat het een woord is dat altijd in de verkleinvorm wordt gebruikt, zal het je niet verbazen dat het in ieder geval een benaming is voor iets kleins.
0: Ja?
2: Goed, mogelijkheid A. Een rustineke is een dessertvorkje. Dus het wat kleinere broertje van wat dan in het dialect doorgaans het verket of het fourchet heet.
0: Ja.
2: Mogelijkheid B. Een rustineke is een klein rubberen pleistertje om een lekke fietsband mee te plakken.
0: Ja.
2: En mogelijkheid C. Een rustineke is een wat oneerbiedige benaming voor een vrouw die klein is van gestalte. Of die in ieder geval kleiner is dan het gemiddelde.
0: Oké, goed. Dus 3 mogelijkheden. Een roestineke, wat is het? Een dessertvorkje, een rubberen pleister om je fietsband bijvoorbeeld te herstellen, of een wat oneerbiedige aanspreking van een vrouw, een dame die eerder wat klein is. Je geeft aan dat veel mensen het kennen. Ik ben zelf van Oost-Vlaanderen. Eerlijk gezegd, het zegt me weinig. Een roestineke. Vaag zou ik, maar dat is puur op gevoel,

0: geblikken doosjes die ja, je nog altijd juist. Wel kunt vinden.
1: Ja, ja, ja. Goed, en waar komt het vandaan eigenlijk? Hoe is het ontstaan, dat dialectwoord?
0: Wel, je hoort het al een beetje. Het is een leenwoord uit het Frans. Ze kennen het in het Frans ook, une rustine. Het Frans is natuurlijk een belangrijke leverancier voor Vlaamse dialectwoorden uit allerlei domeinen. En in de terminologie voor alles wat met de fiets te maken heeft, zien we dat heel duidelijk. Daar worden heel veel oorspronkelijk Franse woorden gebruikt die dan in de uitspraak natuurlijk vervlaamst worden.
1: Ja.
0: Een guidon voor een fietsstuur, de fourche voor de vork,
1: ja.
0: De garde-boue voor het spatbord, de soupap voor het ventiel van de band enzovoort.
1: Ja.
0: En in die reeks past dus ook rustine.
1: Oké, fijn. Goed, en je zegt het wordt eigenlijk in heel Vlaanderen gebruikt. Zijn er toch nog andere dialectwoorden die ook nog gebruikt worden voor dat pleistertje voor de fietsband?
0: Het is eigenlijk het enige echte dialectwoord voor dat concept. Het is natuurlijk ook een begrip dat mensen niet heel vaak zullen benoemen misschien. Ofwel gebruiken mensen dat dialectwoord, rustineke, ofwel zullen ze dat gewoon omschrijven.
1: En ja.
0: Iets zeggen als een plakkertje om de fietsband mee te plakken, of iets dergelijks. Maar andere echte dialectwoorden voor dat concept bestaan er niet.
1: Oké, fijn. Goed, vandaag dus een rustineke dialect voor een soort rubbele pleister om je fietsband te maken. Ik zie trouwens dat de luisteraar Linda uit Hamme ook al gereageerd heeft dat zij het daar sowieso ook gebruiken. Dus het klinkt heel bekend, duidelijk in verschillende luisteraars hun oren. Zij zou het ook goed geraden hebben, dat is duidelijk. Timothy, bedankt en graag tot de volgende keer.
0: Graag gedaan en tot de volgende keer.

0: 80's helemaal met deze van Matt Bianco. Get out of your lazy bed. Het is aan Anne zometeen in jouw verhaal. En het gaat vandaag over herinneringen. Het heeft alles te maken met de Wereld Alzheimer Dag vandaag. De vraag van Anne is: welke herinnering mag bij jou absoluut nooit verdwijnen? Welke herinnering wil je koesteren voor altijd en ook onthouden voor altijd? Reageer en dat kan je doen zoals gebruikelijk via onze website nostalgie.plus of in een WhatsAppje op 04 77 900 800. Welke herinnering mag bij jou absoluut nooit verdwijnen? Laat het weten en dan hoor je jouw verhaal misschien wel na 6 uur bij Anne. En ook na deze natuurlijk van Daniel Gérard, Butterfly.
1: Tu me dis

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
2: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
2: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei. Dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur. Nostalgie.
12: Een eerste herfstdag zoals Joe Dassin ze zou bezingen. Ik ben er klaar voor. Gouden classics verhalen en straks ook bladeren.
13: Your golden years.
12: Welkom.
13: Nostalgie.
12: En de gouden stem van Fraukje voor het nieuws van 6.
14: Goedenavond. Er is nog veel werk aan de winkel, zeggen enkele vicepremiers na afloop van de eerste federale begrotingsronde. Premier De Wever legde gisteren een startnota op tafel, maar die is nu nog onaanvaardbaar en erg onevenwichtig, reageerde vicepremier David Clarenval. Ook buitenlandminister Maxime Prévot zegt dat er nog veel aangepast moet worden. Maar als iedereen constructief werkt, is het wel haalbaar, zegt hij. De begrotingsgesprekken gaan deze week voort in werkgroepen. Het kernkabinet komt donderdagavond dan opnieuw samen. De familie van Jairon reageert opgelucht op de uitspraken van de Assize-jury in Antwerpen. De vader van Jairon kreeg 23 jaar cel voor moord op zijn zoon. 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden en lag nog 2 maanden dood in zijn bed. De moeder van Jairon is blij met de zwaardere straf en zegt dat de jury haar gezond verstand heeft gebruikt. 4 andere beklaagden kregen tot 3 jaar cel met uitstel. De 5 grote Amerikaanse televisiezenders weigeren om nog verslag uit te brengen over president Trump. Ze doen dat uit protest nadat journalisten van CNN niet meer welkom zijn in het Witte Huis. Volgens Trump verspreidt de nieuwszender fake news. Trump reist straks naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En normaal ging CNN zijn reis filmen, maar dat gaat niet door. En ook andere zenders zoals ABC en Fox News weigeren om die taken over te nemen. Intussen stapt CNN samen met 2 andere zenders naar de rechter. En een 2e medaille voor ons land op het WK-tijdrijden in Montreal. Na goud voor Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons gepakt bij de belofte voor vrouwen. Het was ultraspannend, want onze landgenote was zo'n 90/100ste sneller dan de 4e. Het goud is voor de Australische topfavoriete Wilson Heffenden. Vanavond brede opklaringen en later vannacht wordt het mistig. Het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we opnieuw veel zon. En het is heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden.
12: Dankjewel, Fraukje. Even je rijtijd begroten. Aanschuiven op de E17 Antwerpen-Sint-Niklaas. 27 minuten tussen Zwijndrecht en Haasdonk door een defect voertuig. Op de Brusselse buitenring verlies je 19 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem-Boluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten van linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 16 minuten aanschuiven tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E40 Gent-Brussel ook 16 minuten van Zwijnaarde tot Wetteren. En eveneens 16 minuten op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg.
10: Verhaal.

Never can say goodbye voor die momenten die voor altijd blijven hangen. Een eerste bijzondere reis, een ontmoeting, een afscheid. Vandaag is het Wereld Alzheimerdag en staan we stil bij hoe kostbaar sommige herinneringen zijn. Dus stel dat je één moment voor altijd zou kunnen bewaren, welk moment zou dat dan zijn? Een persoon, een plek, een liefde, waarom juist dat ogenblik? En welke classic brengt je in één klap weer daar naartoe? Deel maar jouw meest memorabele verhaal. En je vindt mijn brievenbus via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Nostalgie.plus of 0477-900-800 als je deelt via WhatsApp. Op Wereld Alzheimerdag gaan we op zoek naar jouw meest memorabele momenten. Voor Els heeft dat moment te maken met de soep van haar moeder. Ik zie haar nog in schort, groente op tafel, radio aan en ondertussen samen commentaar geven op alles wat daar passeerde. Niks bijzonders, maar achteraf beschouwd waren dat momenten vol met warmte. En dan ja, goeie avond Anne. Ik heb 3 kinderen en ik herinner mij nog elke 12 uur voor de bevalling. Ik denk, en ik denk het ook, dat elke moeder dat nog weet.

0: ever since the fire went.
1: Jackson van de hand van Johnny Cash en June Carter voor Nancy en Lear hun eigen ding meededen. En memorabel omwille van de typisch droge replieken tussen beiden. More Than I Can Say zometeen. En Louis Neves, die komt ook nog langs. It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

Ja, de herfst is daar. Ik zit al onder een dekentje bij deze More Than I Can Say en Leo Sayer. En zo blijkt ook voor Johan, want, schrijft hij, er zijn zoveel momenten die op mijn netvlies gebrand staan. Wat er tussenuit schiet, is dat ik de school beu was en maandenlang rondfietste om die te vermijden. Ik suste mijn ouders ondertussen met een vals briefje waarop stond dat alle leraars ziek waren, tot ze bij de directie geroepen werden. Johan, valse briefjes waarmee je maandenlang van school kan blijven? Ondenkbaar in deze smart schools tijd.

0: Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love. Onze Big Five Franstalig is ondertussen ook al een herinnering. Maar een volgende dient zich aan. Klasse songs lees ik van Roland. Rock and roll van de bovenste plank, schrijft Luc. En ook prachtige love songs lees ik dan weer bij Martien. Ja, duidelijk, voor ieder wat wils in onze keuzelijst voor de Big Five van vrijdag. De Big Five Rock. En mocht je dat ene nummer voor jouw luchtgitaar net missen, doe gerust een suggestie. Hè.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.
3: Nostalgie Plus.
4: I want you to want me.

0: Ja, ja, de clip hierbij staat nog op mijn netvlies gebrand. Was het de knappe liedzanger of was het die ontblote vrouwenborst of borsten in het publiek? Jouw meest memorabele herinneringen, nostalgie.plus op Wereld Alzheimerdag en aan de start van de Dementieweek. En laten we ook al die mantelzorgers even in de figuurlijke bloemen zetten. Zegt Leen, die denkt aan haar vriendin, helemaal waar Leen, voor al wie zorgt voor iemand met dementie of Alzheimer. Een plaatje, The Beat Goes On, zo dadelijk.
1: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Do-do-do-do-do. Leef gerust.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top professioneel. Met de pro van...
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vanavond de currieken?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Amai. Daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

The Partridge Family and I Think I Love You. Een heel liefdevolle herinnering hier van Martien, die helemaal past op Wereld Alzheimer Dag. Allebei mijn ouders zijn aan Alzheimer gestorven, schrijft ze. Ze verbleven in een woonzorgcentrum, maar niet op dezelfde kamer. Een jaar nadat mama gestorven was, begon ook het einde van papa te naderen. Hij kreeg al morfine en van dan ging het heel snel bergaf. Ik ben op een morgen bij hem geweest. Ik heb zijn hand vastgehouden en gezegd: voor ons hoef je niet meer te vechten, pa. Je mag in alle rust bij ma in de hemel gaan. Hij heeft toen echt in mijn hand geknepen, had het verstaan en diezelfde nacht is hij gestorven. Geen toeval. Ik ben blij dat ik op zo'n manier afscheid heb kunnen nemen. Dankjewel, Martien.

Grager, wat trager. Voilà, Angie en de Rolling Stones. Nog eentje voor die Big Five rock misschien onthouden en stemmen. Hè. Ja, en traag. We razen soms wel. Hè. Vandaag staan we even stil aan het begin van de Dementieweek en op Wereld Alzheimer Dag om al dat moois dat soms zo snel vergeten is even terug te halen. Jouw meest memorabele herinnering. Welk moment zou jij voor altijd willen bewaren? Deel het via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En misschien schuilt er wel een classic in jouw herinnering. Stevie Wonder, zo dadelijk. Of weer eentje van Aretha.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
13: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Doom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brusselse invasie.
19: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Oh, Niklas, how are you?
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Want dat is wel binnen een douche te pauwen hier, het was.
20: 5 vrijdagen.
21: 5 toplijsten.
20: 5 genres.
21: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Rock. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 9 uur.
22: Nostalgie. Welkom aan het eind van een heerlijke herfstdag. Jouw verhaal over mooie momenten van vroeger en nu en de Bellamy Brothers start klaar.
23: Your golden years. Nostalgie.plus.
22: Na het nieuws van 7. Goedenavond, vrouwtje.
24: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 gedetineerden op de grond in onze gevangenissen. Het zijn er 55 meer dan vorige maand. Dat zeggen de vakbonden en bevestigt het gevangeniswezen. In totaal zitten er nu meer dan 13.000 mensen opgesloten in onze gevangenissen, terwijl er maar plaats is voor 10.000. Het aantal grondslapers blijft wel onder het record van april vorig jaar. Toen waren er meer dan 780 grondslapers. Het gevangenispersoneel staakt dit weekend opnieuw uit onvrede. De jongen van 15 die afgelopen weekend een zware ongeval veroorzaakte in Lievegem moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen vluchtte met een brommer weg voor een politiecontrole. Hij botste zo tegen een auto en een vrachtwagen. De passagier die achterop zat, een meisje van 18, is nog altijd in levensgevaar. De 5 grote Amerikaanse televisiezenders weigeren om president Trump nog te filmen. Ze doen dat uit protest nadat journalisten van CNN niet meer welkom zijn in het Witte Huis. Volgens Trump verspreidt de nieuwszender fake news. Trump reist straks naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De nieuwszenders zullen zijn reis niet meer filmen. Intussen stapt CNN samen met 2 andere zenders naar de rechter. En op het EK volleybal stoot onze mannenploeg door naar de kwartfinale. De Red Dragons wonnen tegen Tsjechië met 3-1. De eerste set verliep moeilijk en verloren de Dragons nog, maar ze herpakten zich. In de laatste twee sets kwam Tsjechië er niet meer aan te pas. In de kwartfinales nemen de Red Dragons het op tegen Servië of Slovenië. Ze spelen vanavond nog hun 8e finale. Vanavond brede opklaringen, later vannacht wordt het mistig en het koelt ook af tot zo'n 10 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en vrij zonnig tot 21 graden. Woensdag en donderdag krijgen we opnieuw veel zon en is het heerlijk nazomeren met temperaturen tot 22 graden.
0: Na zomer dus. Dankjewel, Fraukje. We gaan nog even door de files aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland. 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de Brusselse binnenring 17 minuten van Beersel tot Neerpede. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 16 minuten file rijden van Haasdonk tot Antwerpen-West.
1: Jouw verhaal met

Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. En als we dan toch goede raad aan het uitdelen zijn, blijf bewegen, blijf sociaal en blijf leren. Wil je je hersenen jong houden, dat onthoud ik uit de tips van de Alzheimer Liga. Aan de start van de Dementieweek en op Wereld Alzheimerdag prikkel ik je brein alvast met deze vraag. Wat is jouw meest memorabele herinnering aan een persoon, een plaats, een gebeurtenis? Mocht je één moment mogen bewaren, welk zou dat dan zijn? Ik zit op dit moment klaar voor jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Ja, soms plakt een moment gewoon aan een deuntje. Julien Clerc zong het al in 75. En liefde voorbij, de afstand veel te groot. Maar de melodie die blijft, en dat is ook een beetje zo voor Benny. In oktober 76 had ik me gekwetst tijdens het voetballen, schrijft hij. Koos toch voor dat avondje stappen met een vriend. Dansen zat er niet echt in, dus ik keek een beetje rond. En toen zag ik haar. Rond kerstmis waren we samen. En nu bijna 50 jaar later nog altijd. Ik heb het even opgezocht. Die avond stond Dancing Queen van ABBA op nummer 1. Mooier kan bijna niet. Benny, ik wens je nog vele jaren en vele herinneringen met jouw Dancing Queen. Hè.

0: vrijdagochtend telt hij af met de laagst genoteerde in jouw Big Five Rock. Morgen zorgt hij zoals vertrouwd voor Good Vibrations met ook een consumententip met Laura Klaas van Testaankoop. Deze week, vanaf begin volgend jaar, kan je geen televisie meer kijken via de kabel. En wat moet je doen als jij wel nog analoog kijkt? En wat is je alternatief, je goedkoopste alternatief voor morgen? En nu de Carpenters.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
6: Knaldi!
7: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: cares? Come on, everybody.
1: Eddie Cochran, Come On Everybody. En geen idee of dat toevallig ook op de setlist stond van The Plastic Chocopot. The Plastic Chocopot, een coverband uit de buurt van Aalst. En aan de gitaar vonden we daar Johan. Een hele goede avond, Johan.
2: Goedenavond, Anne.
1: Dat is een herinnering ondertussen, hè?
2: Ja.
1: Want ik weet niet of je het gehoord hebt of je al hebt kunnen volgen vanavond. Maar ja, we hebben het over herinneringen. Het is ook Wereld Alzheimer-dag vandaag, toevallig.
2: Ja. Dus, ja,
1: Je was het vergeten. Oké. Okay. Geen probleem. Gaan we die tour op?
2: Ja, bij van alles, jongen. Moet dat verstaan.
1: He. Ja, dat is zeker. Dat is zeker. Zeg maar, wat is je, als we toch in thema zitten, hè, wat heb jij zo een memorabele rockherinnering?
2: Ik heb zelf een band opgericht. Ja. Dat was ik ook op Potinaal.
1: Ja. Ja, ja.
2: En dat is met mijn gebuur. Ja. Dan heb ik een drummer bijgevonden, een zanger bijgevonden. En dan ben ik erop toegetreden op een Ontdek de Sterwedstrijd. Ja. We hebben daar de prijs van het publiek gewonnen met een Rollover Beethoven van de Beatles.
1: Voilà. Fantastisch. Fantastisch. En was daar ook iets aan verbonden aan die prijs?
2: De prijs?
1: Ja.
2: Ik ging dan nog overbleef. 5 kilo kolen. Een gedemodeerde das.
1: Enorm. Okay. Je bent er niet rijk van geworden of zo?
2: Nee, het kost juist in mijn Volkswagen. Echt waar.
1: Oké. Okay. Zeg maar, ja, dat is dus wel blijven hangen. Ja, duidelijk. Want die Beatles staan ook in jouw keuzelijst voor de Big Five.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Dat moet, hè. Ja, ik ben van 51, dus dat moet... is mijn jeugd.
1: Ah ja. Ja. En dan daarnaast de Stones. Dat is zo de eeuwige... Ja, discussie zeker, want je moet of voor de Beatles kiezen of voor de Stones. Wat vind jij daarvan?
2: Dat was zo in de jaren 60. Ja. Ja. Als je een afgeborstelde jongen was, dan worden van de Beatles.
1: Ja.
2: En waar de ruig, dan waren de voor de Rolling Stones.
1: Wat vind je daar zelf van?
2: Och ja, ik luisterde niet alle twee even graag. Maar ik durfde dat niet zeggen.
1: Echt waar, ja. Dat was zo'n ding toen.
2: Maar ja, ik ben dan leraar geworden. Wiskundeleraar en wiskundeleraar mocht niet ruig zijn.
1: Ja. Dus dat was om het schoolimago.
2: Ja, ik moest braaf zijn.
1: Oké. Okay. Maar ondertussen...
2: Maar ik luisterde wel, naar de Rolling Stones.
1: Ja. En als je zelf... Ja, moet ik het zeggen? Is dat dan op een verschillend moment dat je Beatles of Stones gaat luisteren? Want er is wel een verschil, hè?
2: Nee, dat is gewoon niet. Als ik zin heb, zet ik een mix op van
1: beide.
2: Ja.
1: Allemaal door elkaar.
2: Painted Black vind ik bijvoorbeeld een fantastisch nummer. Dat is, dat is jong en echt.
1: Ja.
2: En Let's Spend the Night Together, dat is ook zoiets. Voor mij moet vooruit gaan.
1: Ja, ik zie het ook. Want je had ook een paar suggesties. Hè? Je zei, dit vind ik toch, dat moet er ook in zitten in jullie lijst.
2: Dat kunnen die missen. Ja. Nee. Let's have a party. Allee, kom maar.
1: Ja, maar is dat echt, Wanda Jackson, is dat echt rock and roll? Ja.
2: Let's have a party. Let's have a party.
1: Dat is zo moeilijk, denk ik ook, om nummers in een genre te steken soms, hè?
2: Ja.
1: Want dat is ook heel soulful.
2: Ik steek het in de rock.
1: Je steekt het in de rock. Ja, groot gelijk.
2: Je komt onderzoek, hè. Do you love me?
1: Ja, inderdaad. Ik snap het. Het is een beetje zoals Beatles en Stones. Hij voeren voor discussie, hè, van wat wordt waarin.
2: Ik ben geboren in de 50 jaren en de 60 jaren. Daar ben ik blijven hangen. Dus dat is mijn muziek.
1: Oké, en daar hang je nu nog altijd?
2: Ja.
1: En nu hang je ook bij Nostalgie Plus.
2: Iets anders moeten ze van mij niet draaien.
1: Oké. Goed, Johan. Dank je wel om te stemmen en dank je wel om even te delen. Ik wens je nog heel veel luisterplezier. Misschien kan je... Ja, ik heb gehoord dat je geen gitaar meer speelt, maar het zal luchtgitaar zijn dan zeker of zo. Vrijdag.
2: Mijn reuma.
1: Ja, en het is vroeg opstaan, hè, want het is vanaf 9 uur al, hè, vrijdag.
2: Gewoon 9 uur, dat gaat nog, hè.
1: Dat gaat nog, hè. Vind ik wel. Kun je ondertussen ontbijten. Koffie wat straffer zetten.
2: Dat kan.
1: Oké, ik wens je nog een hele fijne avond. We gaan luisteren, hè, naar de Beatles.
2: Ja.
1: En misschien tot de volgende keer, hè.
2: Oké, doei.
1: Dag Johan.
3: Wat zijn jouw favorieten?
4: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: Anja schrijft, de herinnering die ik nooit kwijt wil is eigenlijk het afscheid van mijn eerste grote liefde. Begin 20 en wisten allebei dat het niet meer werkte. Uiteindelijk zaten we samen op een bankje aan het station en hebben rustig afscheid genomen. Soms kan afscheid heel schoon zijn. Dankjewel Anja, zo'n mooi moment vraagt om te vertragen en dat doen we met Tina na Robert Palmer. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: 21 september, het is Wereld Alzheimerdag en we staan aan de start van de Dementieweek. Daarom ga ik vandaag met jou op zoek naar jouw meest memorabele herinnering. Inge deelt, mijn mooiste moment, dat is toen we 4 jaar geleden voor de eerste keer naar Kaleiçi, ik hoop dat ik het juist uitspreek, gingen. Het oude Antalya blijft voor mij thuiskomen. En dan is er dit van Bowie-fan Crystal. Mijn herinneringslied is Sound and Vision van David Bowie. Mijn zwaar gehandicapt dochtertje, waar ik fulltime voor zorgde, kon niet communiceren. Maar bij Sound and Vision kon ze zo schaterlachen terwijl ik danste met haar in mijn armen, dat deed ze bij geen enkel ander liedje. Ze overleed thuis in mijn armen op 10-jarige leeftijd. En deze herinnering wil ik altijd vasthouden. Groetjes, Crystal. Dankjewel, Crystal. Dit is er echt wel eentje om voor altijd vast te houden.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.

Roy Orbison, You Got It. En nog even over de tegenstelling Stones-Beatles, als die tegenstelling er al is. Ik vermoed van Sophia, want er staat geen naam bij het bericht. Mijn ouders waren echte Stones-fans, want Beatles veel te soft. En ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Heb ook al gestemd voor de Big Five Rock van vrijdag. En mezelf overtroffen. Goed zo, goed zo. En over Alzheimer en herinneringen, ons onderwerp van vanavond, deelt Jamie. De vader van mijn vriendin is vorig jaar overleden aan Alzheimer. We zijn in allerijl 3 dagen vroeger teruggekeerd om erbij te zijn toen hij zachtjes insliep. De lieve man is ondanks hart- en nierproblemen nog 80 jaar geworden, terwijl de artsen hem 32 jaar eerder amper nog maar enkele jaren gaven. Opmerkelijk, Jamie. Ja, het kan verkeren zeker, hè?

De Bee Gees en Massachusetts. Ja, je meest memorabele moment, dat is heel duidelijk, is vaak een moment vol liefde, zie ik zo vanavond. De liefde is en blijft een groot thema, zie je ook aan het televisieaanbod. Programma's als Blind Getrouwd en B&B Zoekt Lief. Maar hoe zit dat bij jou? Zou jij vandaag voor de liefde je leven nog eens helemaal durven omgooien? Deel het nu al via nostalgie.plus en dan hoor ik je morgen misschien wel. En voor je liefde voor muziek is er zo Your Golden Years met Kiss. And guess what? I was made for loving you. Na Tina Charles.

0: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de middenhoud. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proefde een 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.